Yeah.

Lucia, Mada, Wada,

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.

0: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.
1: Rustig, dikke rustig, amai drie. Rustig, rustig. Omwikama. Oh, in omwikama. Waar omwikama? Ruwaka dabe. Ai, go. Hey, dik alasan. Go, go snel. Dik alasan. Hey, wakti. Ruku wanda ku dabe. Oke, Arkino. Taye back. Wat ik mee? Ja, want daar wat voor maak ik aan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden.

0: mogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Maar wat san, goede eerlijk. If I been de abewaking voor Improser NV.
1: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Madaren en u luistert naar Lim FM.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.

Goedemorgen, Lobbywang. Why new day broke? Al zien we de zon nog niet. We sliepen, wisten niets van onszelf. Maar de Allerhoogste God heeft ons beschermd en wakker gemaakt. Ik hoop dat u een goede nachtrust hebt gehad. Want dat is nodig om lichaam en geest te herstellen. We weten niet wat ons te wachten staat. Maar wanneer we weten dat Hij die alles gemaakt heeft met ons meegaat, hoeven we niet bang te zijn. Mijn naam is Annemarie Sanchez en dit is Word of God via Radio Lim FM, waarin we allereerst God groot maken en ten tweede elkaar willen bemoedigen. De vorige week zijn we begonnen met een lofzang uit het liedboek voor kerk, school en huis van de EBGS. Weet gij hoeveel sterren kleven aan de blauwe hemelboog? En een paar luisteraars hebben me erop attent gemaakt dat ze de melodie kennen, maar met een Sernantongo tekst. Migosuku en vond het in de Aria Singibuku, Aria 69. Zullen we het zingen?

Grand Connie, vind ik zo mooi uitgedrukt. De schepper van hemel en aarde en al wat leeft is de bron van alle wijsheid en kracht. Die hij ook ons wil geven, want hij houdt van zijn schepsels. Maar de Heere vraagt wel dat we een diep ontzag voor hem hebben. Spreuken 9 leert dat dit het begin is van alle wijsheid. En het erkennen van God en zijn heiligheid brengt verstand. Maar vaak denken we dat we het beter weten. Of we gaan naar mensen en dingen die ons doen afdwalen. De vorige week hebben we het gehad over astronomie. De wetenschap die sterren, planeten, kortom het heelal bestudeert. En bewijzen levert over hoe de dingen in elkaar zitten. We hebben ook een ander woord belicht dat hierop lijkt. Astrologie, maar heel verschillend is. En wanneer we zaken gaan onderzoeken, moeten we altijd vragen, wat zegt de Bijbel, het gezaghebbend boek, waardoor de God van Abraham, Isaac en Jacob spreekt en de mensheid leert over hoe te leven, om de waarheid te vinden. Als we dat niet doen, kunnen we in de war raken door allerlei wilde theorieën en overtuigingen. Zoals we de vorige week hebben gezien, verwijst de Bijbel naar de zon, de maan, sterren, sterrenbeelden. We hebben als voorbeeld een vers genoemd uit Genesis. U kunt nogmaals Genesis 1 vers 14 lezen. Waarvoor de lichten aan de hemel dienen. Wat ik erbij kan zeggen is dat de sterren ons herinneren aan Gods trouw en zijn belofte. Lees maar Genesis 15, wat God tegen Abraham zei over de sterren en zijn nakomelingen. We hebben het ook gehad over Job 9, over Daniel en koning Nebukadnezar. En teksten met waarschuwingen gelezen tegen astrologie. Een vorm van waarzeggerij waarbij men gelooft dat de posities en bewegingen van zon, planeten, maan, sterren invloed kunnen hebben op de mens en bijvoorbeeld zijn karakter of levensloop. Het is een vorm van waarzeggerij. En daaronder vallen handlezen, horoscopen, tarotkaarten, toekomstvoorspellingen, hekserij. Ik had u ook gevraagd om Deuteronomium 18 vers 9 tot 14 te lezen. Een van de vele waarschuwingen van God tegen deze zaken. Boven de tekst staat waarzeggerij en profetie. Hier gaf de Heer zelf aan zijn volk Israël, toen ze het beloofde land binnentrokken, duidelijk de opdracht de omringende volken niet na te volgen. Er moest niemand onder hen worden aangetroffen die waarzeggerij pleegt. Geen wiggelaar, uitlegger van voortekenen of tovenaar. Geen bezweerder, niemand die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt. Of die de dode raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Heere een gruwel. Dat was toen en dat geldt nog steeds. Vooral voor hen die door Jezus tot Gods volk zijn gaan behoren. Net als Israël die Gods volk is. Wij mensen zijn vaak nieuwsgierig, zoeken wijsheid om grip op de toekomst te krijgen, om te weten wat er gaat gebeuren en laten ons helaas misleiden. Want we hebben geen grip. Alleen God weet wat nu en in de toekomst zal gebeuren. Hij alleen bezit de ware wijsheid. En wanneer we dit soort dingen doen, openen we een deur voor de vijand. Want we zoeken leiding en wijsheid bij de schepping in plaats van bij de schepper. De autoriteit van God wordt vervangen en dat is rebellie, zonde. God haat zonde. En zo zetten we de deur wagenwijd open voor misleiding en demonische beïnvloeding. We worden afhankelijk van mensen in plaats van God, onze schepper. We worden onzeker over wat zogenaamde sterren zullen zeggen, waardoor er angst binnensluipt. Mijn gunst, mijn horoscoop zegt dat dit of dat gaat gebeuren, dat ik niet uit huis moet. Ik zal u iets vertellen wat echt gebeurd is in een ander land. Een man kwam op een kermis en ging voor de grap naar een waarzegger om te horen hoe zijn leven eruit zou zien. Er werd hem gezegd dat hij door een paard om het leven zou komen. Angst en onzekerheid kwamen binnen. De man vermeed alles wat met paarden te maken had. En weet u hoe hij stierf? Door een speelgoedpaard dat op hem viel. Satan, onze tegenstander en aanklager, zoekt naar een poort die we zelf hebben opengemaakt. Een zwakke plek, een aanknopingspunt om toe te slaan.
Luister naar Jesaja 8, vers 19. En wanneer men tot u zegt, raadpleeg de mediums en de dode bezweerders, die tjilpen en mompelen, zou een volk dan niet zijn God moeten raadplegen? Zouden zij de doden moeten raadplegen namens de levenden? Waarom doen we dat, terwijl we Abba Libi Libi Gado, de levende God van Abraham, Isaac en Jacob, die ook tot ons spreekt door zijn levende woord. Hij, de grote ontwerper van de kosmos, alles, de zeeën, bloemen, planten, de mens, voor een doel. Toen ik God en de Bijbel nog niet goed kende, heb ik me ook laten leiden door allerlei waan. Maar nu weet ik, ik heb geen sterrenbeeld, maar ben geschapen naar het beeld en de gelijkenis van Yahweh, de grote ik ben, van wie ik door Yeshua een kind mag zijn. De enige die mijn en uw toekomst, de toekomst van Suriname, van de hele wereld kent. Laten we meer de Bijbel gaan lezen die ons richting geeft, het onderzoeken, toepassen. Ik lees in Psalm 19, een van mijn favoriete psalmen, over Gods majesteit in de schepping en in de wet. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Psalm 147, vers 4 zegt, Hij bepaalt het getal der sterren. Hij roept ze alle bij namen. Dat is wat we de vorige week hebben gezongen, toch? Al die duizenden tezamen roept de Heer bij hun namen. En niet één ontglipt zijn oog. Lobby Wang, wanneer we naar de sterren kijken, naar de hemel, laat de tekst van een van de mooiste hymnes ooit geschreven diep tot ons doordringen. O Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht, het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal dat vol is van Uw kracht, dan zingt mijn ziel tot U, o Heer, mijn God, hoe groot zijt Gij. Een van mijn broers had vroeger een sterrenkijker en ik vond het prachtig om te genieten van al die sterren en planeten, Gods geweldige schepping. Lobby Wan, waar zoeken we onze hulp? Psalm 121 is duidelijk. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Kijk omhoog en blijf op God vertrouwen. Hij is Heer, Hij leeft in eeuwigheid. Blijf op Hem te allen tijden bouwen. Wie gelooft, ziet al zijn heerlijkheid. Maar laten we eerst doen wat Psalm 100, vers 3 zegt. Erken dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt. Hem behoren we toe. Zijn volk, de schapen die Hij weidt. Gado jude hei en grani, sakafasi fitiwi, mekwi fetif du juwani, sakana ju ondrotru, na ju pasi wibu waka, na wi masra Jezus paka, dan ju no salibi wi, dan ju no salibi wi. Grote God, vol ontzag en aanbidding zien we naar U op. Heer, vergeef ons waar we zijn afgedwaald van U. Reinig ons en geef ons kracht om niet te vallen voor de misleiding van de Satan. Hij doet

Vers 5 zegt, als iemand van ons wijsheid tekortschiet, dat we u moeten vragen, u die aan alle overvloeden geeft, zonder verwijt. Jehovah, we staan op uw woord, ons kompas, dat in Jesaja zegt dat u God bent. Er is geen ander. U kondigt vanaf het begin de afloop aan, lang van tevoren, wat er nog moet gebeuren. We staan op uw belofte, die vertellen dat u een hoopvolle toekomst aan ons wil geven. U die bent de weg, de waarheid en het leven. We prijzen uw Vader, Zoon en Heilige Geest in Yeshua's naam. Halleluja. Geliefde, dank voor het luisteren naar Word of God via Radio Lim FM. And may the Lord bless you and keep you. Amen.

de nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

klaar voor de volgende stap in security. Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: The notification on LIM.
0: Niets in de wereld kan je zoveel zorgen geven als je eigen gedachten.
2: Toy Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is stil on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one. Kim

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Yes, I'm

0: Taddy, tagging Lim in my mind.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Nodige vitamine voor het werk in de muziek. Heel speciaal voor jou. Op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen.

0: Yes.
1: Choi Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendra Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still unbeatable.
2: Lem FM, nami summer body, nende temye ali kiama manteng mie fishi tite. Oh, 91.7.

0: Kabai.
1: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still

0: Slim FM, de andere radio.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: The notification on LIM.
3: Niets in de wereld kan je zoveel zorgen geven als je eigen gedachten.
4: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still unbeatable.
5: The recap of the phenomenal top 10 on LIM.
6: All the hits.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: slapen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: Niets in de wereld kan je zoveel zorgen geven als je eigen gedachten.

0: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: ¿Qué pasa contigo?

0: Modo taxo.
1: Arkis malon tu. Danti de. U kontora baka. Nanga na beskopu. Oftewel. Na odofu na de. En abeskopu fti de. Eleru taki. In alibi makandra. Moeten wij niemand onderschatten. Onderschat nooit iemand in het leven. Over zijn kwaliteiten. Dat hij bezit. Dat meki, abeskopu, oftewel na odoftide, takso, mi, ano akansa, maishi dokung, ano i boitu. En dat wil zeggen, onderschat niemand. Mi, ano akansa, ma dokung, ano i boitu.
2: Shoop,

0: BT.
1: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.
0: BT.

0: Bizar.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 17 juni. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met kip en rookworst. Gekookte banaan met zoute vis. En zoetzure kip. We zijn gevestigd aan de Kommelwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: 1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim Unbeatable. Number 1.
2: Number 1.
3: Que massa gangado. Diwo go di manda fukuru aqui na wakabado eti. O tawati mo blessi fi eti furonta. Okay?
4: Okay.

0: We feel thing, nigga.
1: Een eigen huis, perceel of plannen voor een renovatie? DSB helpt u op weg. De DSB Hypotheekkaravaan staat op zaterdag 20 juni bij DSB Quatta van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Kom langs voor persoonlijk advies, het indienen van uw hypotheekaanvraag, financiering voor een woning of perceel, renovatieplannen en alles rondom hypotheken. Profiteer bovendien van scherpe hypotheekrentes vanaf slechts 7%. Loop binnen met uw vragen en vertrek met een concreet plan. De DSB Hypotheekkaravaan. Zaterdag 20 juni van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags bij DSB Quatta. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
2: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock up BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro Hikwa opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nyong tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boo ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser. Safety through innovation.

0: Tigre Eric alias Winter. Als
1: ja, ma?
2: Enough, mama mi. Want me no man bribi dat toch is een precies a 100 euro no mo gym.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar deen no man zijn na 50 euro gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma?
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, als je bossen 100 euro eten, zorg dat je doet via het Caritransfer Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusman let me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur s'avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
1: Mama!

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFMSU.com. Vandaag is woensdag 17 juni. We starten het nieuws met de districtscommissaris Wennis Vijfhoven van Paramaribo Zuid. De resorten die onder haar vallen zijn Pontbuiten, Beekhuizen, Latour en Livorno. We hebben met haar gesproken naar aanleiding van de hevige regenval van gistermiddag en de plekken die in haar verzorgingsgebied onder water staan.
1: Na de grote regenval van gisteren zijn enkele gebieden weer onder water gelopen in het zuiden. Dus in de zuidelijke gebieden waar Paramaribo Zuid, waar ik de DC van ben. En natuurlijk hebben we de klachten gekregen. En ik mag zeggen, op enkele plekken loopt het, dan is het vrijwel snel droog, maar op enkele gebieden zit er nog steeds water. Vooral als ik zeg dat de grens van Van Dijk en Abrabroki, daar waar Mark Zuid is, daar lag helemaal blank. Abrabroki, namelijk Christopher Kersenstraat en dat gebied waar die ze in het volksmond Koeliwee noemen. Dat is in de buurt van de Satijnhoutstraat tegenover de Markt-Bolletriestraat. Die wegen lagen ook onder water. En op Latour, Windiwai en Pontbuiten, Evramzegen ook.
0: En hoe staat het nu? Is dat water weggetrokken?
1: Niet overal. Niet overal. Ik onderweg naar het werk vanmorgen heb ik gezien dat enkele wegen, dus van waar ik kwam, nog onder water liggen. En natuurlijk hebben enkele mensen gebeld en geappt dat zij ook onder water gelopen zijn. Ik heb een telefoontje gehad van iemand op Latour. Ik heb van Evramzegen ook enkele beelden gezien waarin we kinderen in water moeten lopen naar school. Dus het water ligt er nog.
0: En DC, we weten, u had het al eerder aan ons voorgehouden dat u bezig bent om dit van het ontwateren ook op te lossen. Hoe verloopt dat? Heeft dat enigszins kunnen helpen?
1: Niet de plekken waar we wel zijn geweest om duikers te vervangen. Daar hebben we gezien dat droog is gebleven. Dat is een Evramzegenweg daar in dat gebied. Niet overal natuurlijk. Maar de gebieden waar we duikers hebben vervangen en waar de goten zijn opgehaald. Maar wat blijkt, dat er nog enkele mensen verkeerd hebben gebouwd, geen duikers hebben geplaatst. Dus van deze plaats uit wil ik een oproep doen aan die samenleving. Dat indien je verstopte duikers hebt voor uw deur, dat u helpt die overheid om ze zelf schoon te maken. Lukt dat niet, laat ons weten. En de mensen die bouwen zonder duikers, u moet de vergunning aanvragen bij OW om duikers te plaatsen. Mensen hebben door de jaren heen zonder een vergunning aan te vragen. Het kan zijn door onwetendheid, maar het kan ook zijn dat ze het gewoon zelf hebben gedaan, zonder het ambt aan te vragen, dat ze ermee stoppen. U moet niet zomaar een duiker plaatsen, u zou de afdeling ontwatering daar een aanvraag moeten doen voor een vergunning om een duiker te plaatsen. We kunnen niet overal duikers plaatsen, maar waar we zien dat er de goten zijn verstopt en dat door een nieuwe duiker te plaatsen het probleem gaat verhelpen, daar kom ik wel in om duikers te plaatsen. Maar dat kan niet overal, omdat er zijn kosten aan verbonden en die middelen hebben we niet. Dus ik probeer mijn best te doen waar het kan, maar ik kan niet overal. Dat doen de mensen moeten dan duikers. Want wanneer je een perceel koopt en je moet je duikers plaatsen voor je inrit of zo, dan moet je dan dezelfde duikers kopen. En door de jaren heen zijn ze ook verstopt geraakt door achterstallig onderhoud. En dan hebben we ook nog door het menselijk falen, waarbij wij zelf als burgers meehelpen door ons vuil zomaar en overal te gooien. Dus het is een samenwerking die moet komen tussen de burgers en de overheid, waarbij wij onze omgevingen zelf moeten onderhouden en schoonmaken.
2: Ja.
1: En het onderhoud dat van OW moet komen, moet meer op gang komen. En ik zie dat de minister van OW zijn best doet. De middelen zijn niet zo van die aard. En ik moet ook zeggen dat natuur, het klimaat is gaan veranderen. Waar vroeger niet onder water liep, loopt nu onder water. En er is veel meer neerslag dan wat verwacht was. Dus er zijn zoveel facetten waarbij men rekening moet houden. Ja. Maar in hoeverre ik kan zeggen, als er de klachten komen, dan ga ik er naar kijken. Of ik stuur de bestuursdienst om naar te kijken. En dan proberen we waar nodig te helpen.
0: Een andere vraag, Daisy. Hoe staat het met de scholen in uw verzorgingsgebied? Zijn er scholen die vandaag moesten sluiten vanwege wateroverlast?
1: Ik heb nog geen berichten gehad dat scholen moesten sluiten. Ik hoop van niet, maar ik heb tot nu toe nog niets binnen gehad.
0: En Daisy, hoe verder? Hebt u al contact gemaakt met het ministerie van Openbare Werken ten aanzien van het water dat nog is blijven zitten?
1: Nee, ik ben bezig nu een rapportage op te maken die ik ga opsturen naar OW. Om te kijken als wat we kunnen doen samen om die problemen aan te pakken. Wel mag ik zeggen, wanneer ik bepaalde zaken die ik zelf niet zou kunnen oplossen, ik doorstuur naar OW, die wel opgepakt worden. Maar ik ben nu bezig met de rapportage van de afgelopen tijd, de problemen die we zijn tegengekomen, die een rapportage van te maken en te sturen naar OW.
0: Wennis Vijfhoven, de districtcommissaris van Paramaribo Zuid. We hebben met haar gesproken vanmorgen over het ontwateringsprobleem in haar verzorgingsgebied. Volgens de DC, naar haar zeggen, zijn enkele gebieden nog onder water. De discussie rond het voornemens van de regering om grondconversie stop te zetten is gisteren in de Nationale Assemblée losgebarst. We voeren nu terug naar het betoog van VHP-fractielid Amarani Gerbenten. Zij is van mening dat de regering dit besluit moet herzien.
3: Besluiten moeten goed gemotiveerd zijn, zodat burgers begrijpen waarom een besluit wordt genomen. Het stopzetten van de uitvoering van de grondconversiewet is niet duidelijk gemotiveerd. Het zorgvuldigheidsbeginsel is nummer 4, voorzitter. De overheid moet zorgvuldig handelen bij het nemen van besluiten. Correcte handeling van de burger, zorgvuldig onderzoek naar feiten en belangen. Je kan niet zomaar allerlei ingrijpende maatregelen treffen, zonder dat daarbij alle vanzelfsprekende zorgvuldigheid in acht wordt genomen. Je mag de betrokken belangen niet onnodig schaden. Dus het zorgvuldigheidsbeginsel is geschonden. Voorzitter, op grond hiervan zou de regering eerst kunnen bepalen bijvoorbeeld dat vanaf heden aanvragen tot grondconversie voorlopig worden stopgezet ter evaluatie. Maar u kunt eerdere verzoeken... tot grondconversie ingediend volgens de wettelijke voorgeschreven regels en kosten gemaakt volgens de wet, niet stopzetten of terugdraaien. Het zijn deze handelingen van de voorzitter van de regering die indruisen tegen de beginselen van behoorlijk bestuur. De abrupte stopzetting van de afhandeling van reeds ingediende, ik praat niet over de goedgekeurde verzoeken tot grondconversie, is verkeerd en pure machtsmisbruik en discriminatoire. De mensen worden gedupeerd terwijl ze helemaal geen schuld hebben. Voorzitter, en wat mij vooral verbaast over het onderhavig besluit van de regering Simons, is het feit dat de grondconversie tot nu toe meer dan een half miljard SRD heeft opgebracht voor de staatskas en nog steeds miljarden kan opbrengen voor de staatskas om de begroting te kunnen financieren. De regering heeft ervoor gekozen om de inkomsten uit grondconversie stop te zetten, opgebracht door onze eigen burgers of nationalen. De regering kiest ervoor om met leningen tekorten te financieren. De gigantische staatsschuld waarmee wij sedert 2020 zijn geconfronteerd te verhogen. Het nageslacht verder te belasten met hoge schulden en hoge rentes. Dan naar andere mogelijkheden uit te kijken om de tekorten te financieren. Heb ik reeds eerder in uw college aangehaald. Voorzitter, daarom betwijfel ik de werkelijke oorzaak van het stopzetten van de grondconversie door de regering. Wat kan de werkelijke oorzaak hier zijn van het stopzetten van de grondconversie? Ik denk niet dat het kan liggen aan een onschuldige evaluatie. Ook beweerde een lid van uw college dat niet een toevallige president kan bepalen wat met ons grond gebeurt en dat een criminele daad is om grond te verkopen. Voorzitter, laat voor alle duidelijkheid hier gezegd zijn dat het besluit tot grondconversie is opgenomen in het herstelprogramma 2020-2022 onder punt 22 van tabel 3,1 overzicht fiscale en monetaire maatregelen, bladzijde 62, waar de bedragen ook genoemd zijn en goedgekeurd door de regeringsraad op 10 mei 2021 en aangeboden aan de Nationale Assemblée. Dit herstelprogramma werd op 25 juni 2021 in de Nationale Assemblée goedgekeurd met 32 stemmen voor en 0 tegen.
0: Amrani Jabberden van de VHP-fractie. We vervolgen dan met de interruptieronde. Daarbij hebben enkele parlementariërs zich kritisch opgesteld tegen haar betoog. We laten nu horen de volgende sprekers. Stanley Bettersen van de ABOP, Rabin Parmisser, de fractieleider van de NDP. Ebu Jones van de NDP. Meneer Cedric van Samson van de VHP. Meneer Yogi van de VHP. Als ook de fractieleider van de BEP, Roddy Asabina.
2: Ze is heel eerlijk geweest. En collega Benki heeft het al aangegeven. En ze is eerlijk geweest om aan te geven dat op een volgende regeringen zich niet aan de regel hebben gehouden. Zo eerlijk ben ik ook wel. Waar ik het niet mee eens ben, is dat van grondconversie. Ik heb dat nooit een goed besluit gevonden, voorzitter. Omdat ik vind dat grond als een belangrijke hulpbron, natuurlijk hulpbron, niet uit handen gegeven mag worden door de staat. De staat moet eraan blijven verdienen. We geven het weg. En ik heb heel wat mensen zeggen om de landbouw. Ik heb kool nooit beter zien groeien op grondhuur. Op eigendom dan op grondhuur. Het grond is grond. Dat ding is een zakelijke titel. Dus dat, ik denk er zijn heel wat haken en ogen geweest, want het besluit is heel snel genomen vorig jaar. En wij waren ook in de regering, maar ik ben het nooit mee eens geweest. Er waren haken en ogen en daarom vind ik het terecht dat het wordt geëvalueerd en indien mogelijk wordt stopgezet. Ik wil stop Asani, want in Europa, de land die het aan verdient naar grond. Jaar in jaar uit laten. Grondhuur is een prima titel. Prima, geweldig. 1982 de Eldegrieten, geweldige wetgevingsproducten, voorzitter. En we moeten daaraan vasthouden.

0: is dat een toevallige president in zijn eentje, voorzitter. Ik zou bijna willen zeggen met een olifantenhuid, voorzitter. Alle autoriteiten, staatsraad, voorzitter, DNA heeft genegeerd, voorzitter. En in zijn eentje de kroonconversie heeft doorgedrukt, voorzitter. Ja, de DNA en staatsraad hebben in koor gezongen, grondconversie wel, maar voor bebouwen en bewoning, voorzitter. Wat heeft de president gedaan, voorzitter? Er is gewoon uitverkoop gehouden van onze natuurlijke hulpbronnen, voorzitter. In deze grond, voor het grootste deel aan buitenlanders en stichtingen, voorzitter. Coöperatie. Weet u wat, hoe is het te rijmen, voorzitter? 1 vierkante meter grond. De Elisabethshof, voorzitter, 25 SRD. Goedkoper dan een flesje water, voorzitter. Ja, voorzitter. En wat, vanaf 15.000 vierkante meter naar hoog is het meer dan 15 SRD per vierkante meter, voorzitter. Kunt u zich voorstellen, voorzitter? We praten over landverraders, voorzitter. Zorg dat ik het woord in de mond neem. Terwijl onze eerste bewoners in dit land, voorzitter, ze zijn titelloze. In plaats dat je een titel. Je probeer je mensen te verrijken door ze sterker en titels te geven. Grondconversie, doel, voorzitter, naar de olie en gas. De massaal kon de biggie shake naar de Wandati. Die gronden zijn verkocht, voorzitter, zijn beschikbaar gesteld om grote nyans te maken. Dat is de reden van grondconversie.
1: Wanneer hier in de zaal zo'n betoog gevoerd wordt tegen grondconversie. Als je nooit een vierkante centimeter tot ontwikkeling hebt gebracht, ga je het niet begrijpen. Voorzitter, met de landsverordeningswet, de eerste regel daarvan zegt, de beterschap toegebracht aan het terrein, komt die persoon toe die het gedaan heeft. Dus wanneer je jarenlang, voorzitter, een stuk terrein hebt ontbost, hebt betaald om dat te doen, je hebt het niet geoccupeerd, voorzitter. En hoe ga je dat tikken? Nee, voorzitter. Je hebt het tot ontwikkeling gebracht, aangevraagd. Je pijmachine voor poesen op die beet, je hebt zand gezet. Voorzitter, dan willen we die mensen nog 100 SRD komen vragen per vierkante meter waar aan zij zelf die wetenschap hebben gebracht. Voorzitter, wanneer we over grondconversie praten, laat mensen praten die grond tot ontwikkeling hebben gebracht. Laten we aan die mensen vragen hoe ze erover denken, om zekerheid te hebben over de titel van de grond waar zij hebben geïnvesteerd. En nou occupeer des maar occupeer, voorzitter. En laten we even één ding goed onthouden, voorzitter. Dat grondconversie niet begonnen is bij de vorige regering. Ja, laten we gaan luisteren naar de mensen die ermee bezig zijn. Dan ga je precies uitleggen welke minister Hoefdraad een van de mannen was die ermee bezig was. Dus laten we niet doen alsof, voorzitter. Wanneer we hier over grondconversie praten, gaat het om zekerheid bieden.
2: Ja,
1: voorzitter,
2: ik denk.
1: Gaat het om zekerheid bieden voor de mensen die grond tot ontwikkeling hebben gedaan. En als we moeite hebben met zekerheid bieden voor die mensen, dan zijn we voorstander van grondspeculatie. Dank u wel, voorzitter.
3: Het woord hoefdraad is bij sommigen lekker in de mond. Dat hebt u net aangehaald. En grondconversie is begonnen bij hoefdraad. Dat zijn de woorden die net gebezigd is.
4: Dat is niet zo.
3: We gaan kunnen samen luisteren, maar er zijn velen die hier ja, ook dat hebben gehoord, voorzitter.
4: Ja.
3: Wat een vervalsing van de waarheid en, de en van de geschiedenis, voorzitter. Als zo snel je dementeert. Ja, toch, voorzitter.
4: Kijk,
3: zo
4: ja,
3: stel,
4: dus het punt is natuurlijk dat wij
3: helemaal bezijdens de waarheid, voorzitter.
4: Geen namen of correct citeren.
3: Dat meneer Hoefdraad.
4: Ja, is duidelijk.
3: Grondconversie is begonnen, voorzitter.
4: Nee, nee, nee.
3: Dat wil ik even zeggen. AUB, als u dat wil corrigeren.
4: Ja.
5: We zijn in de hoogste college van staat. En het is goed, voorzitter, om emoties even te laten parkeren, voorzitter, en de waarheid aan de orde te stellen. Zoals hier net aangegeven, is de oorsprong van grondconversie inderdaad de agrarische verordening van 1936, waar het werd toegestaan dat mensen 10 hectare grond in eigendom konden omzetten. Met de aanname, decreet Landhervormingswet van 1982, werd dat terzijde geschoven, voorzitter. In 2003, onder aanvoering van president Venetiaan, is de organieke wet

0: grondconversie hier in het parlement in concept ingediend en behandeld, voorzitter. En het werd mogelijk gemaakt om grond, grondhuurgrond en erfpachtgrond om te zetten in eigendom. Voorzitter, regeringen die daarna zijn gekomen, hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheden. 2016, 2019, zelfs in juni 2020, voorzitter, zijn grote lappen gronden,
1: ja, maar dat is...
0: duizenden hectare, voorzitter, mag ik even uitpraten,
1: maar dat is niet omgezet, de orde.
0: Omgezet in eigendom.
1: De orde gaat over citeren, correcte citering,
0: voorzitter,
1: en namen noemen.
0: Voorzitter, de staatsbesluiten zijn er.
1: Ja, ja.
0: If you want it, Tamara, met Charingi.
1: Is duidelijk.
0: Dus de staatsbesluiten zijn er. Dus, voorzitter,
1: het gaat om de verkeerde citering. Ja.
0: Mag ik afronden? Mag ik afronden, voorzitter? Dus het is niet zo dat grondconversie een uitvinding was.
1: Ja, van maar dan gaat u nu een betoog houden, toch? U gaat een betoog houden.
0: Het is misschien niet hoefdraad. Het is misschien in die periode, voorzitter.
1: Okay.
0: Als dat niet correct is, laten
1: we... Dan is het niet correct, dan kan het gecorrigeerd worden, maar...
2: Voorzitter, mijn woord, mijn refie. Maar laat me de spreker bedanken voor haar pleidooi. Maar voorzitter, wanneer we praten over grondconversie, laat me u zeggen, spreker, wat de regering Santokki allemaal gedaan heeft. Hier heb ik familie Jackson en familie Dieper. Twee van de 31 gevallen van Nikeri. Weet u wat er is gebeurd? Die mensen hebben sinds 2006 hun gronden gehad in grondhuur van die overheid. In 2024, weet je wat er is gebeurd? Ze
1: even,
2: hun
1: even,
2: gronden...
1: Even. Geen namen AUB, het zijn wel achternamen, dus je kunt nog zeggen het is algemeen, maar geen namen AUB. Ja, gaat u door, gaat u door.
2: Voorzitter,
1: u kunt rustig.
2: Regering Santokki heeft... Mensen hun gronden, laat me u zeggen.
3: Ja, zeg het goed.
2: Op gegeven moment, voorzitter, hebben mensen vanuit die keer 31 gevallen. Ze hebben gronden gehad in 2006, 2003, 2013. Hebben ze een toewijzingsbeschikking gehad. Grondconversie in 2024 geeft GBB, voorzitter, de gronden opnieuw uit aan iemand anders. En meteen daarna wordt het geconfronteerd. Waardoor die mensen van het Bukeri, waarover ik het heb, nu helemaal geen gronden hebben. Wat dat is aan goede mensen. En wat is er gaan gebeuren, voorzitter? Wanneer Lek Asabena erover praat en je Lek Samson hoort reageren, vraag je als het toegestaan is om patent te hebben op domheid.
1: Ja,
2: ik kan me
1: ik
2: niet voorstellen, voorzitter, dat we niet begrijpen dat hier een grondconversie-situatie aan.
1: Ja, maar u gaat niet op die tour gaan, AUB.
2: Voorzitter, het
1: niet op die
2: kan
1: tour.
2: Niet voor die samenleving. Wat er is gebeurd en wat er met die mensen in die kerk gebeurt, kan gewoon niet. Grondconversie is gebruikt geworden, voorzitter, juist om die mensen niet te bevoordelen, maar juist om die mensen te benadelen. En wanneer we kijken over gelijkheidsbeginsel en vertrouwensheidsbeginsel, zoals de spreker zei, wat about die mensen wie gronden? Wiens gronden zijn ingetrokken en de mensen wiens gronden door die overheid van toen de mogelijkheid gecreëerd is dat ze ongedaan werden.
1: Ja.
2: Nu zitten die mensen niet met gronden, voorzitter. Hoe dan?
4: Onlangs de discussie in de Nationale Assemblée over het stopzetten van grondconversie. We vervolgen deze nieuwsuitzending dan. We gaan proberen te bellen met de directeur van Volksgezondheid, de heer Rakesh Kedar Sukul, omdat er onlangs is geschoten op een post van de medische zending in het binnenland. En we hebben begrepen dat de artsen bang zijn om dat gebied aan te doen. We hebben hem inmiddels aan de lijn. Goedemorgen, directeur. U praat live in de uitzending. Hoe gaat het met u?
5: Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Jamal. Wel, we doen ons best. Ik ben even eruit gegaan. Ik was in een andere meeting.
4: Yes. Nee, directeur, thank you. Directeur, graag de telefoon gewoon aan uw oor. Directeur, Ja, de medische zending. We hebben begrepen er is geschoten op een post van de medische zending in het binnenland. Directeur, kunt u ons meer informatie geven daarover?
5: Nou, we hebben de rapportage binnengekregen. En ik kan meegeven dat de medische zending acties heeft ondernomen, gesprekken heeft gevoerd met het traditioneel gezag. En dat er momenteel dat de gezondheidswerkers momenteel even aangedaan zijn. Ze zijn geschrokken van hetgeen zich voorgedaan heeft. En dat voor nu de polykliniek, de dienstverlening van de polykliniek, door nabijgelegen polyklinieken verleend wordt.
4: Ja, en om welk gebied gaat het? Om welke polykliniek?
5: Nou, we hebben daar is er een soort Jumu van het boven Suriname gebied. En onder de soort Jumu vallen er enkele polyklinieken, waaronder het dichtstbijzijnde polykliniek Semoisi bijvoorbeeld, in het dorp Semoisi.
4: Ja, en er is geschoten op medische werkers al daar. Hoe staat het met de mensen? Zijn ze gewond geraakt? Hebben ze trauma van overgehouden?
5: Gelukkig geen gewonde personen, geen fysieke letsels, maar wel trauma. En gelukkig heeft de medische zending met psychologen kunnen bewerkstelligen dat deze medewerkers begeleid worden.
4: Ja. Is er al nagegaan wat de aanleiding is geweest voor deze beschieting? Waarom is er geschoten? Is de reden bekend? En wie zijn de personen?
5: Dat is nog niet bekend en het onderzoek is nog gaande. Maar ik zei het al, het traditioneel gezag en de medische zending en mijn onderdirecteur van de gezondheid, mevrouw Oudang, die was er ook aanwezig bij de gesprekken. Dus die gesprekken die zijn geweest en er worden verdere gesprekken gevoerd. Bijvoorbeeld het traditioneel gezag zou een kurtu ook houden en is er ook besloten om een delegatie te sturen naar Paramaribo voor verder gesprekken met diverse stakeholders, waaronder de medische zending en ons.
4: Ja, en directeur, die polykliniek die is nog steeds leeg daar te Jumu, waarop is geschoten?
5: Niet leeg, de polykliniek is niet bemenst momenteel.
4: Ja, bemenst. Wat zal daarmee gebeuren? Zijn de artsen bang om dat gebied aan te doen? Hoe zit dat?
5: Nou, dus wij zijn bezig met het traditionele gezag en natuurlijk met andere stakeholders om te checken op welke manier wij de situatie kunnen verbeteren, zodat de dienstverlening wederom verleend kan worden. Er zijn dan een aantal zaken die goed in kaart gebracht moeten worden en ook uitgevoerd moeten worden, zodat wij dan de dienstverlening weer kunnen normaliseren. Dus wij als samenleving moeten de oplossing zeker identificeren en dan bewerkstelligen. Het moet mogelijk zijn. Dus de samenleving die van ons, die daar ook onachtig is, die zal zeker in het bijzonder actief betrokken moeten zijn en ons moeten ondersteunen. En met alle actoren moeten wij in staat zijn om dat te bewerkstelligen.
4: Ja. Directeur, welke maatregelen zullen er door het ministerie getroffen worden om de veiligheid van de andere gezondheidswerkers daar in het binnenland te garanderen?
5: Ja, dus weet u, er zijn een aantal zaken waarvan wij nog informatie nodig hebben om gedetailleerd over zich aan activiteiten aan u te presenteren, maar feit is dat wij eerst een veilige situatie daar moeten hebben voordat wij eigenlijk de dienstverlening kunnen kunnen aanvangen. En zoals ik zei, dat kunnen we zeker bewerkstelligen samen met alle actoren, waaronder onze samenleving die ter plekke is om ons daarbij te ondersteunen.
4: Ja, oké. Nee. Nou goed, directeur. Ik denk dat we het hierop kunnen houden. Ik wil u dan bedanken dat u ons toch te woord hebt gestaan. Thank you.
5: Dank u wel. En zodra er updates zijn, dan kunnen we contact onderhouden. Maar het is een ongoing actie. En ik ben ervan overtuigd dat we er samen uitkomen.
4: Yes. Thank you, directeur.
5: Dank u wel.
4: Yes. Fijne dag verder. Zo hebben we gesproken met de directeur van Volksgezondheid, de heer Rakesh Kedar Sukul, over de beschieting van een polykliniek in het boven Suriname gebied. Een polykliniek van de medische zending. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. We vervolgen deze nieuwsuitzending dan met Ansadi. En mevrouw Ansadi, zij is naast de parlementariër ook de voorzitter van de organisatie die gaat over de boothouders die de route Leonsberg Nieuw Amsterdam verzorgen. En mevrouw Ansadi die heeft onlangs aan de bel getrokken omdat er bijkans 5 jaar lang geen subsidie is uitgekeerd aan deze boothouders. We laten u horen het gesprek met mevrouw Ansadi.
3: Als voorzitter van de vereniging afgekort VBDZ zaten we al 5 jaar terug te struggelen met het afgelopen regering. Er is nooit compensatie gegeven op de achterstanden van hoeveel jaren terug van de verhoogde benzine is nooit gedaan. Ook de prijsaanpassingen is ook niet gebeurd. En ja, het geduld die de jongens hebben is natuurlijk op. Maar weet u wat het probleem is? Waarom de boothouders die pressiemiddel niet kan uitoefenen of willen? Het zijn twee zaken. Wil je de prijs aanpassen, kan het volk nog betalen. Want als het volk niet kan betalen, zit jij ook. En daarnaast zitten de mensen met een gigantische verhogingen van smeermiddelen tot onderdelen, tot noem maar op. Heel wat van die jongens hebben hun boten al moeten verkopen of te zitten te rotten daar bij langs die handenstijgen. Om een lang verhaal kort te maken, we zijn nu 1 jaar verder. Er is een paar keer gesproken met de minister over de situatie van de Amersteiger. Niet op Meerzorg, maar op Leonsberg, op Marienburg. Het regadeert 2 ministeries, OW en TCG. Dus het gaat om 2 zaken. De deplorare staat van de Amersteigers en de aanpassing van prijzen dat nog steeds niet gebeurt. Plus de als er vragen is van subsidie, hoe wil je dat subsidiëren? Wil je de personen die gebruik maken direct subsidiëren of indirect? Dat waren een paar keer gesprekken gevoerd. En ja, nu zijn die jongens op een punt, zeiden we kunnen niet meer. En het probleem wanneer die jongens een dag staken, los dat je moet je voorstellen wat voor chaos er zal ontstaan daar op Meerzorg, zowel de file op de brug en de parkeermogelijkheden, want dan kan men hun auto niet achterlaten. En daarnaast, het zijn jongens die handje contantje verdienen. Daarmee bedoel ik, wanneer ze vandaag hebben gevaren, krijgen ze, ontvangen ze hun geld en dan is direct voor hun dagelijkse benodigdheden. In aanval, ze moeten dagelijks voor de pot zorgen, voor het gezin, voor noem maar op. Ja, dus het is niet meer als je bij de overheid staat, je ontvang je geld of whatever. Dus dat maakt dat ze, ondanks ze sukkelen, die 5 jaar door zijn gegaan. Je hebt af en toe een kleine prikactie, dan wordt er weer naar geluisterd, maar dan blijft het weer weg. Maar ik moet me haasten met mijn betoog gisteren. Zijn, als het goed is, moet straks om 2 uur, om het ten goede de tijd, de jongens opgeroepen door het ministerie. Ik hoop dat ze tot een overeenkomst kunnen komen, want de jongens kunnen echt niet langer wachten. En dat is dat zijn particuliere boothouders. Ga maar na, het zijn boothouders die generatie op generatie hebben voortgezet. hun voorouders die daaraan waren begonnen, leven niet meer. De kinderen, kleinkinderen zetten het voort. En we mogen toch als overheid dankbaar zijn dat de particuliere initiatiefnemers, zeker meer Sorro Paramaribo, met de ellende op de brug, met de situatie van de file, van Hoogrustwet en noem maar op, dat met die gammele inkomen die ze hebben nog voor bestaan. En dat men zegt, ja, maar hoe lang hebben ze nog van loon gehouden? Wel, ik kan u geven. Er is zeker 42 boten. Als het nu kijk, om het echt moeten, ik kan misschien missen in 1 of 2. Ja, nog geen 20 boten die nog varen. Omdat ze het niet meer kunnen werken. Nou, dan heb je daar die failliete situatie.
6: Ja.
3: Dus ik hoop. Ik heb nog geen verslag gehad van mijn secretaris, wat het gesprek is met het ministerie. En het is geen zins mes op de keel bij de minister. Geen zins, laat mij dat verduidelijken. Want er gaat om twee belangen. Belangen van mensen die moeten oversteken en kunnen betalen. Maar ook belangen van de boothouders die moeten kunnen overleven. Dus mocht er een gunst antwoord, kunt u mij altijd nog bellen. Dus dat is wat de situatie boothouders betreft.
6: Ja, ja.
4: En wat zal maken dat zij niet in actie zullen gaan?
3: Nou, het feit dat ze vandaag worden ontvangen, ja, want dat was zaterdagavond toen ik had de minister gebeld laat in de nacht. Ik had gelijk feedback gehad, dat moet ik me haasten. En de minister zegt, maar Sadi, dit is een mes op de keel, want er is een brief gestuurd, maar ik heb de brief niet gestuurd. Ik begrijp, met mijn drukke werkzaamheden in DNA laat ik ook een heleboel aan de secretaris over. Ja? Ik heb meer digitale feedback met ze, ook vanwege de situatie daar aan de Van Hoogrustraat. Dus toen heb ik de minister gezegd, minister, ik begrijp dat u het heel druk hebt, vooral TCT, met de NVB, met die NVB-boten, bussen, SLM. Ik begrijp dat u het druk hebt. Maar u begrijpt ook dat de jongens niet langer kunnen wachten. Dus alsjeblieft, begin ze te ontvangen. Begin, nu is de begroting in behandeling. Ik ben nog niet echt in depth op TCT, want ik zit in de commissie van TCT, SOSAVO en ISOT. De vragen die ik heb gesteld vanwege korte tijd die je hebt, en heb ik dus de vragenlijst gestuurd voor de ministers, die drie ministeries. En ook daar uit ik ook mijn bezorgdheid, zeker het ministerie TCT, het budget die ze daar hebben vanuit de gewijzigde begroting. Maar goed, ik ben even afgeweken, terugkomen. Nu de begroting in behandeling, want je begrijpt wel, je kan niet uitgeven als ministerie als de begroting niet tot stand. Ik heb de jongens dat ook uitgelegd. Maar laat de minister alvast met ze praten en echt zichtbare oplossing voorstellen.
6: Ja.
3: Niet meer, niet minder.
4: Ansadi, de voorzitter van de vereniging, die gaat over de boothouders. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op woensdag 17 juni. Ik bedank u voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterbus. Number one.
1: Number one.
2: Que massa gangado. Diwo go di manda o fukuru aqui na wakabado eti. Uta wakti mo blessi fi eti furonta. Okay?
3: Okay.

zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 17 juni. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met kip en rookworst. Gekookte banaan met zoute vis. En zoetzure kip. We zijn gevestigd aan de Kommelwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smaak.

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij

0: Pele mo sa ni dai me ke fidi. You love be nice I mean wani mo. Anaisai di shamyangai dai holimino. Na lo simyo di shamyangai. Eh. Bo simino de ache bon fudim jangai. Eh. Le me fem holimino. Na lo simyo di shamyangai. Le me fem bo simino de ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, Dele Model, I tell.
2: Yama?
3: Enough, mama mi. One minute, man, bribe that toch is in precies €100 no more gym.
2: Maar dat had ik u beloofd.
3: Maar deze no man zijn naar €50 gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio's moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timolanga in mijn beren.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is van je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Anomoso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello, dat is meer die broka gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, dat sabi. Wat een service geweldig. De Oerusma let me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
2: Mama!

Neil Draver, Ricardo Sinhuis, Café Barkjes, Patti Collagansroep en Botte Olijveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info bel 06-8540-8044, WhatsApp plus

0: André Eric alias Winter. Als
1: ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Een eigen huis, perceel of plannen voor een renovatie? DSB helpt u op weg. De DSB Hypotheekkaravaan staat op zaterdag 20 juni bij DSB Quatta van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Kom langs voor persoonlijk advies, het indienen van uw hypotheekaanvraag, financiering voor een woning of perceel, renovatieplannen en alles rondom hypotheken. Profiteer bovendien van scherpe hypotheekrentes vanaf slechts 7%. Loop binnen met uw vragen en vertrek met een concreet plan. De DSB Hypotheekkaravaan. Zaterdag 20 juni van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags bij DSB Quatta. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFMSU.com. Vandaag is woensdag 17 juni. We starten het nieuws met de districtscommissaris Wennis Vijfhoven van Paramaribo Zuid. De resorten die onder haar vallen zijn Pontbuiten, Beekhuizen, Latour en Livorno. We hebben met haar gesproken naar aanleiding van de hevige regenval van gistermiddag en de plekken die in haar verzorgingsgebied onder water staan.
1: Na de grote regenval van gisteren zijn enkele gebieden weer onder water gelopen in het zuiden. Dus in de zuidelijke gebieden waar Paramaribo Zuid, waar ik de DC van ben. En natuurlijk hebben we de klachten gekregen. En ik mag zeggen, op enkele plekken loopt het, dan is het vrijwel snel droog, maar op enkele gebieden zit er nog steeds water. Vooral als ik zeg dat de grens van Van Dijk en Abrabroki, daar waar Mark Zuid is, daar lag helemaal blank. Abrabroki, namelijk Christopher Kersenstraat en dat gebied waar die ze in het volksmond Koeliwee noemen. Dat is in de buurt van de Satijnhoutstraat tegenover de Markt-Bolletriestraat. Die wegen lagen ook onder water. En op Latour, Windiwai en Pontbuiten, Evramzegen ook.
0: En hoe staat het nu? Is dat water weggetrokken?
1: Niet overal. Niet overal. Ik onderweg naar het werk vanmorgen heb ik gezien dat enkele wegen, dus van waar ik kwam, nog onder water liggen. En natuurlijk hebben enkele mensen gebeld en geappt dat zij ook onder water gelopen zijn. Ik heb een telefoontje gehad van iemand op Latour. Ik heb van Evramzegen ook enkele beelden gezien waarin we kinderen in water moeten lopen naar school. Dus het water ligt er nog.
0: En DC, we weten, u had het al eerder aan ons voorgehouden dat u bezig bent om dit van het ontwateren ook op te lossen. Hoe verloopt dat? Heeft dat enigszins kunnen helpen?
1: Niet de plekken waar we wel zijn geweest om duikers te vervangen. Daar hebben we gezien dat droog is gebleven. Dat is een Evramzegenweg daar in dat gebied. Niet overal natuurlijk. Maar de gebieden waar we duikers hebben vervangen en waar de goten zijn opgehaald. Maar wat blijkt, dat er nog enkele mensen verkeerd hebben gebouwd, geen duikers hebben geplaatst. Dus van deze plaats uit wil ik een oproep doen aan die samenleving. Dat indien je verstopte duikers hebt voor uw deur, dat u helpt die overheid om ze zelf schoon te maken. Lukt dat niet, laat ons weten. En de mensen die bouwen zonder duikers, u moet de vergunning aanvragen bij OWI om duikers te plaatsen. Mensen hebben door de jaren heen zonder een vergunning aan te vragen. Het kan zijn door onwetendheid, maar het kan ook zijn dat ze het gewoon zelf hebben gedaan, zonder het aan te vragen, dat ze ermee stoppen. U moet niet zomaar een duiker plaatsen, u zou de afdeling ontwatering daar een aanvraag moeten doen voor een vergunning om een duiker te plaatsen. We kunnen niet overal duikers plaatsen, maar waar we zien dat er de goten zijn verstopt en dat door een nieuwe duiker te plaatsen het probleem gaat verhelpen, daar kom ik wel in om duikers te plaatsen. Maar dat kan niet overal, omdat er zijn kosten aan verbonden en die middelen hebben we niet. Dus ik probeer mijn best te doen waar het kan, maar ik kan niet overal. Dat doen de mensen moeten dan duikers. Want wanneer je een perceel koopt en je moet je duikers plaatsen voor je inrit of zo, dan moet je dan dezelfde duikers kopen. En door de jaren heen, en dan hebben we ook nog door het menselijk falen, waarbij wij zelf als burgers meehelpen door ons vuil zomaar en overal te gooien. Dus het is een samenwerking die moet komen tussen de burgers en de overheid, waarbij wij onze omgevingen zelf moeten onderhouden en schoonmaken. Ja. En het onderhoud dat van OW moet komen, moet meer op gang komen. En ik zie dat de minister van OW zijn best doet. De middelen zijn niet zo van die aard. En ik moet ook zeggen dat natuur, het klimaat is gaan veranderen. Waar vroeger niet onder water liep, loopt nu onder water. En er is meer, veel meer neerslag dan wat verwacht was. Dus er zijn zoveel facetten waarbij men rekening moet houden. Maar in hoeverre ik het zelf kan zeggen, als er de klachten komen, dan ga ik er naar kijken. Of ik stuur de bestuursdienst om naar te kijken. En dan proberen we waar nodig te helpen.
0: Een andere vraag, Daisy. Hoe staat het met de scholen in uw verzorgingsgebied? Zijn er scholen die vandaag moesten sluiten vanwege wateroverlast?
1: Ik heb nog geen berichten gehad dat scholen moesten sluiten. Ik hoop van niet, maar ik heb tot nu toe nog niets binnen gehad.
0: En Daisy, hoe verder? Hebt u al contact gemaakt met het ministerie van Openbare Werken ten aanzien van het water dat nog is blijven zitten?
1: Nee, ik ben bezig nu een rapportage op te maken die ik ga opsturen naar OW. Om te kijken als wat we kunnen doen samen om die problemen aan te pakken. Wel mag ik zeggen, wanneer ik bepaalde zaken die ik zelf niet zou kunnen oplossen, ik doorstuur naar OW, die wel opgepakt worden. Maar ik ben nu bezig met de rapportage van de afgelopen tijd, de problemen die we zijn tegengekomen, die een rapportage van te maken en te sturen naar OW.
0: Wenis Vijfhoven, de districtcommissaris van Paramaribo Zuid. We hebben met haar gesproken vanmorgen over het ontwateringsprobleem in haar verzorgingsgebied. Volgens de DC, naar haar zeggen, zijn enkele gebieden nog onder water. De discussie rond het voornemens van de regering om grondconversie stop te zetten is gisteren in de Nationale Assemblée losgebarst. We voeren nu terug naar het betoog van VHP-fractielid Amarani Gerbenten. Zij is van mening dat de regering dit besluit moet herzien.
2: Besluiten moeten goed gemotiveerd zijn, zodat burgers begrijpen waarom een besluit wordt genomen. Het stopzetten van de uitvoering van de grondconversiewet is niet duidelijk gemotiveerd. Het zorgvuldigheidsbeginsel is nummer 4, voorzitter. De overheid moet zorgvuldig handelen bij het nemen van besluiten. Correcte handeling van de burger, zorgvuldig onderzoek naar feiten en belangen. Je kan niet zomaar allerlei ingrijpende maatregelen treffen zonder dat daarbij alle vanzelfsprekende zorgvuldigheid in acht wordt genomen. Je mag de betrokken belangen niet onnodig schaden. Dus het zorgvuldigheidsbeginsel is geschonden. Voorzitter, op grond hiervan zou de regering eerst kunnen bepalen bijvoorbeeld dat vanaf heden aanvragen tot grondconversie voorlopig worden stopgezet ter evaluatie. Maar u kunt eerdere verzoeken tot grondconversie ingediend volgens de wettelijke voorgeschreven regels en kosten gemaakt volgens de wet niet stopzetten of terugdraaien. Het zijn deze handelingen van de voorzitter van de regering die indruisen tegen de beginselen van behoorlijk bestuur. De abrupte stopzetting van de afhandeling van reeds ingediende, ik praat niet over de goedgekeurde verzoeken tot grondconversie, is verkeerd en pure machtsmisbruik en discriminatoire. De mensen worden gedupeerd terwijl ze helemaal geen schuld hebben. Voorzitter, en wat mij vooral verbaast over het onderhavig besluit van de regering Simons is het feit dat de grondconversie tot nu toe meer dan een half miljard SRD heeft opgebracht voor de staatskas en nog steeds miljarden kan opbrengen voor de staatskas om de begroting te kunnen financieren. De regering heeft ervoor gekozen om de inkomsten uit grondconversie stop te zetten, opgebracht door onze eigen burgers of nationalen. De regering kiest ervoor om met leningen tekorten te financieren De gigantische staatsschuld waarmee wij sedert 2020 zijn geconfronteerd te verhogen. Het nageslacht verder te belasten met hoge schulden en hoge rentes. Dan naar andere mogelijkheden uit te kijken om de tekorten te financieren. Heb ik reeds eerder in uw college aangehaald. Voorzitter, daarom betwijfel ik de werkelijke oorzaak van het stopzetten van de grondconversie door de regering. Wat kan de werkelijke oorzaak hier zijn van het stopzetten van de grondconversie? Ik denk niet dat het kan liggen aan een onschuldige evaluatie. Ook beweerde een lid van uw college dat niet een toevallige president kan bepalen wat met ons grond gebeurt en dat een criminele daad is om grond te verkopen. Voorzitter, laat voor alle duidelijkheid hier gezegd zijn dat het besluit tot grondconversie is opgenomen in het herstelprogramma 2020-2022 onder punt 22 van tabel 3,1 overzicht fiscale en monetaire maatregelen bladzijde 62 waar de bedragen ook genoemd zijn en goedgekeurd door de regeringsraad op 10 mei 2021 en aangeboden aan de Nationale Assemblée. Dit herstelprogramma werd op 25 juni 2021 in de Nationale Assemblée goedgekeurd met 32 stemmen voor en 0 tegen. In het goedgekeurde herstelplan staat dit verder uitgewerkt op bladzijde 57 en 58. Verder dat alleen gronden in grondhuur en erfpacht omgezet kunnen worden. Laat dat duidelijk zijn. En niet voorzitter, domeingrond, zoals sommigen willen beweren. Voorzitter, het bewuste lid wil ik ook aan herinneren dat toen in de regering Santokki participeerden de VHP, de NPS, de ABAP en de PL. Ik wil dan ook de huidige vicepresident vragen via u, voorzitter, of zijn besluit toen ook een criminele daad was. Als fractieleider van NPS zei de heer Rusland toen in DNA dat goedkeuren van het herstelplan een voorwaarde is voor economisch herstel. Hier is dan totaal geen sprake van een toevallige president en nog minder van een criminele daad, omdat dit besluit goedgekeurd is door het parlement van Suriname. Een Surinami gezegde, voorzitter, u gaat het begrijpen. Sabbegar kilota he. Letterlijk, ik ga het vertalen.
3: Ik zou u zeggen, als u wel waagt, u zegt wel waagt om in een andere taal natuurlijk wat te zeggen, dat u dat zal moeten vertalen voor het parlement. Het komt in de handelingen namelijk en dat men begrijpt waarover het heeft. En alleen het feit dat we weten ongeveer waar u naartoe gaat, zou ik u zeggen om daar voorzichtig mee te zijn. U kunt zeggen, u neemt uw woorden terug.
2: Ik kan het vertalen, voorzitter, met uw toestemming. Een vaas zonder billen of een koperen vaas met schommeling, bolle bodem. In een andere taal, voorzitter, awari domri, taki, foru no boom fo yang, ma in mofo lainang awiwiri. We weten ook, voorzitter, dat enkele verkavelaars en vastgoedhandelaren problemen hebben met grondconversie. Voorzitter, het belang van zoveel in de samenleving in deze kwestie wil ik de regering om meer duidelijkheid vragen, voorzitter. A, is de regering het eens met mij dat stopzetting van reeds ingediende verzoeken in overeenstemming de wet in strijd zijn met de beginselen van behoorlijk bestuur? B, wanneer denkt de regering dan de stopzetting van reeds in behandeling zijnde conversies aanvragen op te heffen? Voorzitter, ik hoop dan ook dat minister van GBB of de president, als ze zin heeft om te komen, bij de beantwoording hier uitvoerig op zal ingaan. Dank u wel.
0: Amrani Jabberden van de VHP-fractie. We vervolgen dan met de interruptieronde. Daarbij hebben enkele parlementariërs zich kritisch opgesteld tegen haar betoog. We laten nu horen de volgende sprekers. Stanley Bettersen van de ABOP, Rabin Parmisser, de fractieleider van de NDP. Ebu Jones van de NDP, meneer Cedric van Samson van de VHP, meneer Yogi van de VHP, als ook de fractieleider van de BEP, Roddy Asabina.
4: Ze is heel eerlijk geweest en collega Benki heeft het al aangegeven. En ze is eerlijk geweest om aan te geven dat op een volgende regeringen zich niet aan de regel hebben gehouden. Zo eerlijk ben ik ook wel. Waar ik het niet met er eens ben, is dat van grondconversie. Ik heb dat nooit een goed besluit gevonden, voorzitter. Omdat ik vind dat grond als een belangrijke hulpbron, natuurlijk hulpbron, niet uit handen gegeven mag worden door de staat. De staat moet eraan blijven verdienen. We geven het weg. En ik heb heel wat mensen zeggen om de landbouw. Ik heb kool nooit beter zien groeien op grondhuur. Op eigendom dan op grondhuur. Het grond is grond. Dat ding is een zakelijke titel. Dus dat, ik denk er zijn heel wat haken over geweest. Want het besluit is heel snel genomen vorig jaar. En wij waren ook in de regering, maar ik ben het nooit mee eens geweest. Waren haken ook, en daarom vind ik het terecht dat het wordt geëvalueerd. En indien mogelijk wordt stopgezet

0: info vragen aan de regering, voorzitter, moet de regering geen loopje met ons nemen, voorzitter, door die informatie tegen beter weten en niet te verstrekken, voorzitter. Hier komen aandansen, voorzitter, met grondconversieopbrengsten, zogenaamd in de orde van 700 miljoen, voorzitter, is op zijn minst een drogreden, voorzitter. Is een rooggordijn. Wat we hebben gezien is dat een toevallige president in zijn eentje, voorzitter, ik zou bijna willen zeggen met een olifantenhuid, voorzitter, alle autoriteiten, staatsraad, voorzitter, DNA heeft genegeerd, voorzitter, en in zijn eentje de grondconversie heeft doorgedrukt, voorzitter. Ja, de DNA en staatsraad hebben in koor gezongen, grondconversie wel, maar voor bebouwing en bewoning, voorzitter. Wat heeft de president gedaan, voorzitter? Er is gewoon uitverkoop gehouden van onze natuurlijke hulpbronnen, voorzitter. In deze grond, voor het grootste deel aan buitenlanders en stichtingen, voorzitter. Coöperatie. Weet u wat, hoe is het te rijmen, voorzitter? 1 vierkante meter grond. De Elisabethshof, voorzitter, 25 SRD. Goedkoper dan een flesje water, voorzitter. Ja, voorzitter. En wat, vanaf 15.000 vierkante meter naar hoog is het meer dan 15 SRD per vierkante meter, voorzitter. Kunt u zich voorstellen, voorzitter? We praten over landverraders, voorzitter. Zorg dat ik het woord in de mond neem. Terwijl onze eerste bewoners in dit land, voorzitter, ze zijn titelloze. In plaats dat ik een titel. Je probeer je mensen te verrijken door ze sterker en titels te geven. Grondconversie, doel, voorzitter, naar de olie en gas. De massaal kon de biggesheng naar de wandati. Die gronden zijn verkocht, voorzitter, zijn beschikbaar gesteld om grote nyans te maken. Dat is de reden van grondconversie.
1: Wanneer hier in de zaal zo'n betoog gevoerd wordt tegen grondconversie, als je nooit een vierkante centimeter tot ontwikkeling hebt gebracht, ga je het niet begrijpen. Voorzitter, met de landsverordeningswet, de eerste regel daarvan zegt, de beterschap toegebracht aan het terrein, komt die persoon toe die het gedaan heeft. Dus wanneer je jarenlang, voorzitter, een stuk terrein hebt ontbost, hebt betaald om dat te doen, je hebt het niet geoccupeerd, voorzitter. En ook goed dat je nee, voorzitter. Je hebt het tot ontwikkeling gebracht, aangevraagd. Je paaimachine voor poesen op die beetje hebt zand gezet. Voorzitter, dan willen we die mensen nog 100 SRD komen vragen per vierkante meter waar aan zij zelf die wetenschap hebben gebracht. Voorzitter, wanneer over grondconversie praten, laat mensen praten die grond tot ontwikkeling hebben gebracht. Laten we aan die mensen vragen hoe ze erover denken, om zekerheid te hebben over de titel van de grond waar zij hebben geïnvesteerd. Anno occupair des ma occupair, voorzitter. En laten we even één ding goed onthouden, voorzitter. Dat grondconversie niet begonnen is bij de vorige regering. Ja, laten we gaan luisteren naar de mensen die ermee bezig zijn. Dan kan je precies uitleggen welke minister Hoefdraad een van de mannen was die ermee bezig was. Dus laten we niet doen alsof, voorzitter. Wanneer we hier over grondconversie praten, gaat het om zekerheid bieden, voorzitter.
2: Ja, ik denk.
1: Gaat het om zekerheid bieden voor de mensen die grond tot ontwikkeling hebben gedaan. En als we moeite hebben met zekerheid bieden voor die mensen, dan zijn we voorstander van grondspeculatie. Dank u wel, voorzitter.
2: Het woord Hoefdraad is bij sommigen lekker in de mond. Dat hebt u net aangehaald. En grondconversie is begonnen bij Hoefdraad. Dat zijn de woorden die net gebezigd is.
3: Dat is niet zo.
2: We gaan kunnen samen luisteren, maar er zijn velen die hier ja, ook dat hebben gehoord, voorzitter.
3: Ja.
2: Wat een vervalsing van de waarheid en, de en van de geschiedenis, voorzitter. Als zo snel je dementeert. Ja, toch? Ja. Voorzitter.
3: Kijk,
2: zo ja, stel,
3: dus het punt is natuurlijk dat wij
2: helemaal bezijdens de waarheid, voorzitter,
3: geen namen of correcteren.
2: Dat meneer Hoefdraad.
3: Ja, is duidelijk.
2: Grondconversie is begonnen, voorzitter.
3: Nee.
2: Dat wil ik even zeggen. AUB, als u dat wil corrigeren.
3: Ja.
4: We zijn in de hoogste college van staat. En het is goed, voorzitter, om emoties even te laten parkeren, voorzitter, en de waarheid aan de orde te stellen. Zoals hier net aangegeven, is de oorsprong van grondconversie inderdaad de agrarische verordening van 1960.

0: 36, waar werd toegestaan dat mensen 10 hectare grond in eigendom konden omzetten. Met de aanname, decreet, landhervormingswet van 1982, werd dat terzijde geschoven. In 2003, onder aanvoering van president Venetiaan, is de organieke wet grondconversie hier in het parlement in concept ingediend en behandeld, voorzitter. En het werd mogelijk gemaakt om grond, grondhuurgrond en erfpachtgrond om te zetten in eigendom. Voorzitter, regeringen die daarna zijn gekomen, hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheden. 2016, 2019, zelfs in juni 2020, voorzitter, zijn grote lappen gronden,
1: ja, maar dat is...
0: duizenden hectare, voorzitter, mag ik even uitpraten,
1: maar dat is niet omgezet, de orde.
0: Omgezet in eigendom.
1: De orde gaat over citeren, correcte citering,
0: voorzitter,
1: en namen noemen.
0: Voorzitter, de staatsbesluiten zijn er.
1: Ja, ja.
0: If you want it, Tamara met Tjaringi.
1: Dat is duidelijk.
0: Dus de staatsbesluiten zijn er. Dus voorzitter,
1: het gaat om de verkeerde citering.
0: Ja. Mag ik
1: of
0: afronden?
1: Mag ik afronden,
0: voorzitter. Dus het is niet zo dat grondconversie een uitvinding was van de
1: regering. Maar dan gaat u nu een betoog houden, toch? U gaat een betoog houden.
0: Het is misschien niet hoefdraad. Het is misschien in die periode, voorzitter.
1: Okay.
0: Als dat niet correct is, laten we...
1: Dan is het niet correct, dan kan het gecorrigeerd worden, maar...
2: Voorzitter, mijn hoor, mijn refi. Maar laat me de spreker bedanken voor haar pleidooi. Maar voorzitter, wanneer we praten over grondconversie, laat me u zeggen, spreker, wat de regering Santokki allemaal gedaan heeft. Hier heb ik familie Jackson en familie Diepan. Twee van de 31 gevallen van Nikeri. Weet u wat er is gebeurd? Die mensen hebben sinds 2006 hun gronden gehad in grondhuur van die overheid. In 2024, weet je wat er is gebeurd? Ze gronden...
1: Geen namen AUB, het zijn wel achternamen, dus je kunt nog zeggen het is algemeen, maar geen namen AUB. Ja, gaat u door.
2: Voorzitter,
1: u kunt rusten.
2: Regering Santokki heeft mensen hun gronden... Laat me u zeggen.
3: Ja, zeg het goed.
2: Opgegeven ogenblik, voorzitter, hebben mensen vanuit die keer 31 gevallen. Ze hebben gronden gehad in 2006, 2003, 2013. Hebben ze een toewijzingsbeschikking gehad. Grondconversie in 2024 geeft GBB, voorzitter, de gronden opnieuw uit aan iemand anders. En meteen daarna wordt het geconfronteerd, waardoor die mensen vanuit de kerie waarover ik het heb, nu helemaal geen grond hebben, wat dat is aan goede mensen. En wat is er gaan gebeuren, voorzitter? Wanneer je als je binnen erover praat en je let Samson hoort reageren, vraag je als het toegestaan is om patent te hebben op domheid.
1: Ja,
2: ik kan me
1: ik vraag
2: niet voorstellen, voorzitter,
1: niet
2: dat we niet begrijpen dat hier op een grote situatie aan. Niet dan dit.
1: Ja, maar u gaat niet op die tour gaan. Ah,
2: voorzitter,
1: niet
2: het
1: op die tour.
2: Voor die samenleving. Wat er is gebeurd en wat er met die mensen in die kerk gebeurt, kan gewoon niet. Grondconversie is gebruikt geworden, voorzitter. Juist om die mensen niet te bevoordelen, maar juist om die mensen te benadelen. En wanneer we kijken over gelijkheidsbeginsel en vertrouwensheidsbeginsel, zoals de spreker zei, wat about die mensen wiens gronden? Wiens gronden zijn ingetrokken en de mensen wiens gronden door die overheid van toen de mogelijkheid gecreëerd is dat ze ongedaan werden.
1: Ja.
2: Nu zitten die mensen niet met gronden, voorzitter. Hoe dan?
4: Onlangs de discussie in de Nationale Assemblée over het stopzetten van grondconversie. We vervolgen deze nieuwsuitzending dan. We gaan proberen te bellen met de directeur van Volksgezondheid, de heer Rakesh Kedarsukul, omdat er onlangs is geschoten op een post van de medische zending in het binnenland. En we hebben begrepen dat de artsen bang zijn om dat gebied aan te doen. We hebben hem inmiddels aan de lijn. Goedemorgen, directeur. U praat live in de uitzending. Hoe gaat het met u?
3: Goedemorgen, meneer Jamal.
4: Ja, de medische zending. We hebben begrepen er is geschoten op een post van de medische zending in het binnenland. Directeur, kunt u ons meer informatie geven daarover?
3: Nou, we hebben de rapportage binnengekregen. En ik kan meegeven dat de medische zending acties heeft ondernomen, gesprekken heeft gevoerd met het traditioneel gezag. En dat er momenteel, dat de gezondheidswerkers momenteel even aangedaan zijn. Ze zijn geschrokken van hetgeen zich voorgedaan heeft. En dat voor nu de polykliniek, de dienstverlening van de polykliniek, door nabijgelegen polyklinieken verleend wordt.
4: Ja, en om welk gebied gaat het? Om welke polykliniek?
3: Nou, we hebben daar een soort Jumu van het boven Suriname gebied. En onder de soort Jumu vallen er enkele polyklinieken, waaronder de dichtstbijzijnde polykliniek Semoisi bijvoorbeeld, in het dorp Semoisi.
4: Ja, en er is geschoten op medische werkers al daar. Hoe staat het met de mensen? Zijn ze gewond geraakt? Hebben ze trauma van overgehouden?
3: Gelukkig geen gewonde personen, geen fysieke letsels, maar wel trauma. En gelukkig heeft de medische zending met psychologen kunnen bewerkstelligen dat deze medewerkers begeleid worden.
4: En directeur, die polykliniek, die is nog steeds leeg daar te Jumu, waarop is geschoten?
3: Niet leeg, de polykliniek is niet bemenst momenteel.
4: Ja, bemenst. Wat zal daarmee gebeuren? Zijn de artsen bang om dat gebied aan te doen? Hoe zit dat?
3: Nou, dus wij zijn bezig met het traditionele gezag en natuurlijk met andere stakeholders om te checken op welke manier wij de situatie kunnen verbeteren, zodat de dienstverlening wederom verleend kan worden. Er zijn dan een aantal zaken die goed in kaart gebracht moeten worden en ook uitgevoerd moeten worden, zodat wij dan de dienstverlening weer kunnen normaliseren. Dus wij als samenleving moeten de oplossing zeker identificeren en dan bewerkstelligen. Het moet mogelijk zijn. Dus de samenleving die daar ook onachtig is, die zal zeker in het bijzonder actief betrokken moeten zijn en ons moeten ondersteunen. En met alle actoren moeten wij in staat zijn om dat te bewerkstelligen.
4: Ja. Directeur, welke maatregelen zullen er door het ministerie getroffen worden om de veiligheid van de andere gezondheidswerkers daar in het binnenland te garanderen?
3: Ja, dus weet u, er zijn een aantal zaken waarvan wij nog informatie nodig hebben om gedetailleerd overzichtige activiteiten aan u te presenteren, maar feit is dat wij eerst een veilige situatie daar moeten hebben voordat wij eigenlijk de dienstverlening kunnen aanvangen. En zoals ik zei, dat kunnen we zeker bewerkstelligen samen met alle actoren, waaronder onze samenleving die ter plekke is om ons daarbij te ondersteunen.
4: Ja, okay. Nee. Nou goed, directeur, ik denk dat we het hierop kunnen houden. Ik wil u dan bedanken dat u ons toch te woord hebt gestaan. Thank you.
3: Dank u wel. En zodra er updates zijn, dan kunnen we contact onderhouden. Maar het is een ongoing actie. En ik ben ervan overtuigd dat we er samen uitkomen.
4: Yes. Thank you, directeur.
3: Dank u wel.
4: Yes. Fijne dag verder.
3: Ja.
4: Zo hebben we gesproken met de directeur van Volksgezondheid, de heer Rakesh Kedar Sukul, over de beschieting van een polykliniek in het boven Suriname gebied. Een polykliniek van de medische zending. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. We vervolgen deze nieuwsuitzending dan met Ansadi. En mevrouw Ansadi, zij is naast parlementariër ook de voorzitter van de organisatie die gaat over de boothouders die de route Leonsberg Nieuw Amsterdam verzorgen. En mevrouw Ansadi die heeft onlangs aan de bel getrokken omdat er bij kans 5 jaar lang geen subsidie is uitgekeerd aan deze boothouders. We laten nu horen het gesprek met mevrouw Ansadi.
5: Als voorzitter van de vereniging afgekort VBDC zaten we al 5 jaar terug te struggelen met het afgelopen regering. Er is nooit compensatie gegeven op de achterstanden van hoeveel jaren terug van de verhoogde benzine is nooit gedaan. Ook de prijsaanpassingen is ook niet gebeurd. En ja, het geduld die de jongens hebben is natuurlijk op. Maar weet u wat het probleem is? Waarom de boothouders die pressiemiddel niet kan uitoefenen of willen? Het zijn twee zaken. Wil je de prijs aanpassen, kan het volk nog betalen. Want als het volk niet kan betalen, zit jij ook. En daarnaast zitten de mensen met een gigantische verhogingen van smeermiddelen tot onderdelen, tot noem maar op. Heel wat van die jongens hebben hun boten al moeten verkopen of te zitten te rotten daar bij, langs die handelsstijgen. Om een lang verhaal kort te maken, we zijn nu 1 jaar verder. Er is een paar keer gesproken met de minister over de situatie van de Amersteiger. Niet op Meerzorg, maar op Leonsberg, op Marienburg. Het regadeert 2 ministeries, OW en TCT. Dus het gaat om 2 zaken. De deplorare staat van de Amersteigers en de aanpassing van prijzen dat nog steeds niet gebeurt. Plus de... Als er vragen is van subsidie, hoe wil je dat subsidiëren? Wil je de personen die gebruik maken direct subsidiëren of indirect? Dat waren een paar keer gesprekken gevoerd. En ja, nu zijn die jongens op een punt, zei die we kunnen niet meer. En het probleem wanneer die jongens een dag staken, los dat... Je moet je voorstellen wat voor chaos er zal ontstaan daar op Meerzorg. Zowel de file op de brug en de parkeermogelijkheden. Want dan kan men hun auto niet achterlaten. En daarnaast, het zijn jongens die handje contantje verdienen. Daarmee bedoel ik, wanneer ze vandaag hebben gevaren, krijgen ze, ontvangen ze hun geld. En dan is direct voor hun dagelijkse benodigdheden. In aanval, ze moeten dagelijks voor de pot zorgen, voor het gezin, voor noem maar op. Ja? Dus het is niet meer als je bij de overheid staat, je ontvang je geld of whatever. Dus dat maakt dat ze, ondanks ze sukkelen, die 5 jaren door zijn gegaan. Je hebt af en toe een kleine prikactie, dan wordt er weer naar geluisterd, maar dan blijft het weer weg. Maar ik moet me haasten met mijn betoog gisteren. Zijn, als het goed is, moet straks om 2 uur, om het ten goede de tijd, de jongens opgeroepen door het ministerie. Ik hoop dat ze tot een overeenkomst kunnen komen, want de jongens kunnen echt niet langer wachten. En dat is dat zijn particuliere boothouders. Ga maar na, het zijn boothouders die generatie op generatie hebben voortgezet. Hun voorouders die daaraan waren begonnen, leven niet meer. De kinderen, kleinkinderen zetten het voort. En we mogen toch als overheid dankbaar zijn dat de particuliere initiatiefnemers, zeker Meerzorg Paramaribo, met de ellende op de brug, met de situatie van de file, van Hoogrustrijd en maar op, dat met die gammele inkomen die ze hebben nog voor bestaan. En dan mensen zeggen, ja, maar hoe lang hebben ze nog van loon gehouden? Wel, ik kan u geven. Er is zeker 42 boten. Als het nu kijk, om het echt moeten, ik kan misschien missen in 1 of 2. Ja, nog geen 20 boten die nog varen. Omdat ze het niet meer kunnen werken. Nou, dan heb je daar die failliete situatie. Dus ik hoop, ik heb nog geen verslag gehad van mijn secretaris, wat het gesprek is met het ministerie. En het is geen sins mes op de keel bij de minister. Geen sins, laat mij dat verduidelijken. Want er gaat om twee belangen. Belangen van mensen die moeten oversteken en kunnen betalen. Maar ook belangen van de boothouders die moeten kunnen overleven. Dus mocht er een gunst antwoord, kunt u mij altijd nog bellen. Dus dat is wat de situatie boothouders betreft.
4: En wat zal maken dat zij niet in actie zullen gaan?
5: Nou, het feit dat ze vandaag worden ontvangen, ja, want dat was zaterdagavond, toen ik had de minister gebeld laat in de nacht. Ik had gelijk feedback gehad, dat moet ik me haasten. En de minister zegt, maar Sadi, dit is een mes op de keel, want er is een brief gestuurd, maar ik heb de brief niet gestuurd. Ik begrijp, met mijn drukke werkzaamheden in DNA laat ik ook een heleboel aan de secretaris over, ja. Ik heb meer digitale feedback met ze, of vanwege de situatie daar aan de Van Hoogruisstraat. Dus toen heb ik de minister gezegd, minister, ik begrijp dat u het heel druk hebt, vooral TCT, met de NVB, met die NVB-boten, bussen, SLM. Ik begrijp dat u het druk hebt. Maar u begrijpt ook dat de jongens niet langer kunnen wachten. Dus alsjeblieft, begin ze te ontvangen. Begin, nu is de begroting in behandeling. Ik ben nog niet echt in depth op TCT, want ik zit in de commissie van TCT, SOSAVO en ISOT. De vragen die ik heb gesteld vanwege korte tijd die je hebt, en heb ik dus de vragenlijst gestuurd voor de ministers, die drie ministeries. En ook daar uit ik ook mijn bezorgdheid, zeker het ministerie TCT, het budget die ze daar hebben vanuit de gewijzigde begroting. Maar goed, ik ben even afgeweken, terugkomen. Nu de begroting in behandeling, want je begrijpt wel, je kan niet uitgeven als ministerie als de begroting niet tot stand. Ik heb de jongens dat ook uitgelegd. Maar laat de minister alvast met ze praten en echt zichtbare oplossing voorstellen.
4: Ja.
5: Niet meer, niet minder.
4: Ansadi, de voorzitter van de vereniging, die gaat over de boothouders. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op woensdag 17 juni. Ik bedank u voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Hier hoor je het anders en beter.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterbus. Number one.
3: Number one.
4: Que massa gangado. Diwo ko di mandal su poro aqui na wakabado eti. Utawak di mo blessi fi eti furonta. Okay?

0: the greatest. Lim FM, the smooth connection with music.
1: Under the radio.
2: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 17 juni. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met kip en rookworst. Gekookte banaan met zoute vis. En zoetzure kip. We zijn gevestigd aan de Kommelwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: odo tak so.
1: Arki smalontu, danti de, u kontora baka, nanga na beskopu, oftewel, na odo funadei. En abeskopu ftide, eleru taki, in alibi makandra, moeten wij niemand onderschatten. Onderschat nooit iemand in het leven over zijn kwaliteiten dat hij bezit. Dat meki, abeskopu, oftewel na odoftide, takso, mi, ano akansa, maishi dokung, ano i boitu. En dat wil zeggen, onderschat niemand. Mi, ano akansa, madokung, ano i boitu. Shup, shup.

0: A few thing, nigga.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Beatable. Number one.
3: Number one.
4: Que massa gangado. Die ogen die mandal voor waar kino wa kabado eti. Uta wakti mo blessi fi eti furonta. Oké?
5: Oké.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: Luisteraars, goedemiddag. Het is weer tijd geworden voor QN Insight WK Update. En mijn naam is natuurlijk Rashid Sultan. Zoals u weet zijn wij vanaf de start van het WK lekker bezig. Tezamen met Quraish Nagisa Singh jullie elke dag weer een update te brengen. En een recap te maken van de vorige speeldag. Bij mij natuurlijk Koesje, goedemiddag.
1: Goedemiddag Rashid.
0: Alles goed met je?
1: Jazeker. En ik alvast de felicitaties aan Cliff Limburg. Want de Fransen hebben alvast hun visitekaartje ook afgegeven.
0: Nee, uiteraard hebben ze hun visitekaartje afgegeven. Het heeft wel even geduurd voordat die mannen tot scoren kwamen. Want Senegal, de man scheen toe.
1: Senegal tjadde maar wakker, eerste helft. En tweede helft was je toch wel een ander Frans elftal. Ja. Je zag ook de wissel van Dembele bracht zoveel teweeg. Mm-hmm. Weet je wel, en ja, Mbappe is haarscherp geweest. Hij had er meer kunnen maken, maar ja, ze hebben 3 punten binnen. Want de Paris niet blij toe.
0: Nee, maar even bij Luca blij zo, Koesje. Het stond lange tijd 0-0. En dan komen er 2 wissels in. En dan keert de hele wedstrijd om, zeg maar. Zeg je dat de kwaliteit op de bank het verschil heeft gebracht?
1: Dat kan, zodra je wissels pleegt en ze scoren of het verandert, is de bondscoach super geweldig geweest. Als hij die wedstrijd verliest, waren de wissels te laat. Eigenlijk vond ik bij het tweede doelpunt van Mbappe dat Mandy eigenlijk hem had moeten hebben.
0: Ja, nee, sowieso. De eerste bal denken wij zelf van, hé, die man, eerst dan met Poet, toe mooi, 1-1, man-to-man. Geweldige reddingen. En dan zie je hoe Mbappe de 1-0 scoort. De bal gaat zo miserig langzaam langs zijn standbeen. En dan denk je van 1-0, die bal had je wel moeten hebben. En ook bij de derde goal denk ik bij mezelf van Abbas Kopu. Maar kijk naar de afstand en Luca lengte van goalie.
1: Nee, precies. En als hij een stap terug maakt eigenlijk, aan mijn Poerabal zeker.
0: Ja,

0: Maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer! Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in de buurt voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
2: Oké, goed, dan hebben we... Ook naast Frankrijk, Senegal, ook Iran gisteren. Nee, niet Iran. We hebben Argentinië, Irak en Noorwegen hebben actie gehad, Koesje. Dat was de wedstrijd daarop. Faisha, play dat.
3: Wel, laat maar zeggen, Irak was de plek waar Nacho in de playoffs zou moeten komen. Want ja. we lagen eruit met Bolivia. En je ziet ook wel het verschil. Haaland pakt er 2 goals. Je zei het ook al gisteren. Noorwegen heeft een aantal goede spelers. Ja. Maar je ziet het verschil gelijk. En de commentator zei het ook dat ook Suriname daar zou kunnen staan. We staan er niet.
2: Nee.
3: Dus ik had iets meer verwacht van Irak, maar eerlijk gezegd, toch, Noorwegen had meer kwaliteit in huis.
2: Nee, 100% Koesje. Noorwegen, ik zei het ook wel, Noorwegen heeft heel veel voetbalkwaliteit. Ik had een andere score verwacht. Ik zei misschien 4-0, maar ik had ook verwacht dat ze eerder die doelpunten en makkelijker die doelpunten zouden scoren. Want Irak heeft het toch wel lang volgehouden. En dan kwam bij de 2-1 de hele tijd.
3: Ja, dus dat zeker. Maar uiteindelijk, als die goal valt, gaat alles open bij voetbal. Ja. En dan moet je komen en ja, als je Haaland daar hebt, toch? Eentje vond ik een cadeautje. Maar cadeau niet tel, zolang een bal gooi naar goal, in een nekse leg uit.
2: Ja. Maar Messi heeft er 3 gemaakt, Mbappé heeft er 2 gemaakt, Haaland heeft gescoord. Je ziet ik als 3 op Biggie Wakano, tussen wie de topscorer gaat worden.
3: Als je kijkt hoe Messi scoort een hat-trick in zijn wedstrijd, toch de laatste is echt een bal van Messi die je kent. Dat is onhoudbaar. Daarna de andere terugspelbal. Ik denk dat het een dramatische dag geweest is voor de doelman van Algerije. Maar het is de zoon van Zidane. Dus de bal die hij niet onder controle en een tip in. Ja, dat zijn goals die gemaakt moeten worden.
2: Maar dat van die discussie. Ook als je naar de eerste bal kijkt van Messi. Maar als kopu, maar ik bedoel van... Jullie kwam profkeeper, je traint 4-5 keer per week, je speelt een wedstrijd op het hoogste niveau elke week. Is dat moest spoor zo aan bal toch?
3: Zeker, bal de bal. Die, als je hem loslaat, weet je dat hij erin gaat.
2: Ja, niet meer even over die eerste, hè?
3: Ja, zeker.
2: De tweede was al, is niet over te spreken.
3: Nee. Ja, maar ook, dan zie je ook, het is geen wereldkeeper.
2: Nee.
3: Het is een keeper op een wereldtoernooi.
2: Ja.
3: Maar er zijn te weinig wereldkeepers op dit moment. Zakatak de mij winplek in Kondre. Courtois deed het jaren. Casillas deed het jaren. Toch, je hebt een aantal Buffon voor Italië.
2: Ja,
3: het zijn uitzonderingen van de Sarbenia's zelf. De mij winplek. Maar na alle mij winplek in Kondre.
2: Absoluut niet. Daarom met dat je altijd als een land wereldkampioen voetbal in de voetballerij wil worden, WK-kampioen, dan heb je een sluitpost waarop ze kunnen rekenen. Ja, toch?
3: Kijk, bijvoorbeeld Neuer heeft het bewezen in 2014 in Brazilië.
2: Zeker.
3: Amateur wereldkampioen. En ik
2: nog ook.
3: En daarom vind ik nog steeds erg dat daar nooit de gouden bal gegaan is naar Duitsland. En ook niet gegaan is in Spanje in 2010. Maar goed, Rashid, waar een discussie ontstaan is ook dat zou Messi wel een rode kaart moeten hebben of niet. Wat ik heb gezien zelf, had hij op zijn minst geel moeten krijgen voor de overtreding. 100%. Toch? Maar dat je hem geen kaart geeft, van Yusha Pistis.
2: Nou, dat nou peacepolitiek in Agontapume, Nassomessière, Couche. Want ik vind van, als het een average speler was, een minder bekende speler, dan had die man misschien sowieso een gele kaart gehad. Toch? En in de ergste gevallen, want dat zien wij competitie in, competitie uit, dat spelers voor deze redenen bestraft worden met een directe rode kaart. En, of zeker een tweede gele kaart. En Messi komt hier weer goed weg. 4 jaar geleden tapa WK. Die Amameka Hensbal tegen Nederland.
3: Ja,
2: Amaki Zwankata.
3: Nooit. Nog gebeurd bij de La Liga ref. Sano Jamakarta. Want van Jamakarta gaat hij met rood weg. Toch? En Holland aan de kant klaar, de man.
2: Precies. En Motegi Erekusje. Isab mi bong, mina wa Barcelona fan, mina wa Messi fan, maar de waarheid moet wel gezegd worden.
3: Ja, feit is wel eens onbestraft gebleven, niet eens geel, toch? Ja. Dat vond ik jammer. Maar goed, dat is, het is pas begonnen. En daarna hadden we nog heel laat, Rashid.
2: Oostenrijk tegen Jordanië.
3: Tegen Jordanië.
2: Nou, moet ik eerlijk gezegd van betak is de misschien Oostenrijk of winnen. Oostenrijk of winnen overtuigend. Maar afvast van Jordanië, Tjarabal, Wakakusje. Die mannen hebben 3 razendsnelle aanvallers. En ze hebben Oostenrijk de nodige problemen gegeven. Die 1-1 is ook gevallen, toch? Oostenrijk bij Abif Broko alles geven in deze wedstrijd. En het punt was, wat je veel zag, is dat wanneer de Jordaniërs op de counter kwamen, of ze kwamen aanvallen, de Oostenrijkse verdediger Guanga Bakka, waardoor die Jordaniërs ruimte kregen. Snap je?
3: Goed, dan hebben we dat gehad. Nogmaals voor de mensen die het gemist hebben. Frankrijk won Senegal met 3-1. Irak verloor van Noorwegen met 1-4. Argentinië maakte geen fout. Overigens bij Frankrijk scoorde Mbappe 2 maal. Is al nou voorbij Pelé. En Messi heeft met de 3 goals eigenlijk Plozen benaderd. En kan het gaan voorbij gaan. Maar je moet weten dat Mbappe nog met 2 WK's te gaan Messi voorbij kan streven. En Oostenrijk maakte geen fout tegen Jordanië. En won met 3-1. Wij gaan heel even eruit. Nog steeds QNWK update. En je weet we Tjare Wakka. Want de wereld kijkt naar WK voetbal. Graag tot zo.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
3: Welkom terug bij het laatste gedeelte van QN Insight WK Update. Vandaag hebben we weer wedstrijden om 2 uur. Portugal tegen Congo. Om 5 uur Engeland tegen Kroatië. En om 8 uur... waar wij gaan zeggen, de meest gevoelige wedstrijd in Suriname is tussen Ghana en Panama. Waar iedereen weet dat wij tegen Guatemala met 1-0 hadden moeten winnen. Dan zou Suriname vandaag moeten uitkomen tegen Ghana. En daarom is 17 juni gaat de geschiedenis in van de grootste gemiste kans ooit op aarde. Omdat we zo dichtbij waren. Rashid Portugal tegen Congo Cristiano. Ronaldo komt in actie. Je hebt het altijd ook gezegd. Op papier beschikt Portugal over stuk voor stuk alleen maar toppers. Als je nou gaat naar Bruno Fernandes, Silva, Neves.
2: Ja.
3: Cristiano Ronaldo weet als geen ander met druk om te gaan. Maar nu al het beginning lijkbaar. Wat denk jij zelf van Portugal?
2: Wat denk je eerlijk? Portugal is voor mij een van de grootste favorieten om het WK te winnen.
3: Meen je dat?
2: Maar trang afvallen, koesje. En ze hebben misschien wel het beste middenveld ter wereld. En dan moet je niet alleen naar het middenveld kijken. Ze hebben ook nog goede aanvallers. Als je kijkt naar...
3: Je pot de boekmakers ook, koesje. En de Suribert, maar je pot de man een beetje probleem.
2: De man, ja, spelers, stap de vrede. De man, spelers in de spits. Ronaldo staat in de spits. Ronaldo is natuurlijk niet meer wie hij was. Dat is meer dan duidelijk. Aboy Saplaybal, Aboy Abafasta, Etepama Musuwakago, in welke hoeken gaat hij? moet lopen, wat het moment is dat hij moet gaan lopen, waar hij moet staan in het strafschopgebied om te kunnen schieten op doel. Dat gaat nooit weg bij een geboren spits.
3: Feit is, jij ziet eigenlijk Congo niet stuiten tegen Portugal.
2: Ik zie Congo sowieso niet stuiten tegen Portugal, Koesje.
3: En zie je Ronaldo scoren vandaag, Cristiano?
2: Ronaldo, Sisa, Messi, doe is de. En hoe je het ook draait of keert, Amas, wie is Amas op 60 jaar, Amas ook de even fanatiek. Toch, Amasagigra, Messi agra niet toe. Maar hij houdt zeker in zijn gedachten van Messi lai de wat. Arif lai wins toe.
3: En van 41 jaar, hij is topfit. Denk je dat je zegt, je ziet Portugal als een grote kandidaat om het te winnen. Ja. Zou dan Cristiano niet meer in dienst van het elftal moeten gaan voetballen?
2: Ja, nee, sowieso. Hij moet in dienst van het elftal voetballen, maar niet in de zin dat Amamus Brokkoli kwam lauw, want die man kan dat niet meer opbrengen. Nee. Hij moet er juist staan voor de gevaarlijke momenten. Is dit voor Stroom misschien Messi verdedigd zo?
3: Een laakkeus.
2: Tegen Algerije. Ja, maar. Oké, na een tijdje zie je hem weer gewoon lopen, maar Michel maar verdedigd toe. Het was heel mooi om te zien. Nou, dan gaan we gewoon verder, Koesje, want we hebben natuurlijk ook Engeland-Kroatië op papier, een topper. Was ook nog de bronzen finale van. Paar jaar geleden, ik denk 8 jaar geleden was dat. En play dat. Kado, een mooi play toe.
3: Zeker, Engeland met Harry Kane in topvorm. Je weet dat Tuchel prominente spelers buiten de selectie heeft gelaten. Ja. Toch in Engeland wat veel stof heeft doen opwaaien. Modric als oudste captain toch nog weer op het mondiale. Ja. Bij deze wedstrijd kan je niet zeggen, want ervaren speelt een belangrijke rol. Dan nog zie je weer dat Modric eigenlijk het brein is. Maar ik moet Engeland wel meegeven dat ze alles eraan zullen doen, weet je wel, om eigenlijk Kroatië klein te krijgen.
2: Ja, maar het dring voor Engeland, net als bij Nederland, de droom om wereldkampioen te worden is zo bijzonder groot. En in deze is ook de druk op trainer Tuchel bijzonder groot, omdat dat maar big nena of zo.
3: Ja, ja, en daarom wordt hij beoordeeld. Maar geloof me, Kroatië moet je van alles verwachten. Ja. Vanwege de intelligentie van Modric ik denk dat Engeland het niet makkelijk krijgt.
2: Nee.
3: Maar ze zouden ook geen fout moeten maken.
2: Ja, we gaan het zien. Wolukusa, Modi, Sacha Koina play. Dan hebben we natuurlijk ook nog Ghana tegen Panama. Koesje, dat is de wedstrijd die om 8 uur gespeeld wordt in Toronto. Faisal play dat.
3: Ik zei het al, het is voor mij, omdat ik dicht bij Nacho was afgelopen 4 jaar, de meest gevoelige wedstrijd, omdat we daar hadden moeten zijn. Ja. Zo nu zouden we ook in het stadion zitten. Weet je wel, maar het is nou eenmaal een feit. En je gaat altijd in je achterhoofd hebben dat het is de grootste gemiste kans ooit in de voetbalgeschiedenis dat we dat gehaald hebben. En ja, Panama is dan als goed gegaan. Een Afrikaans land als Ghana, de man die is neerplay, is een mooie matchup tussen het Afrikaans continent en een van onze top CONCACAF landen.
2: Ja.
3: Toch? Ik hoop dat Panama kan steunen, want ik kraak voor de regio als het gaat om de Congo-landen.
2: Ja, ja, ja.
3: Los van Brazilië, want dat is niet de discussie. Juna trangen Holland toe, toch? Maar ik hoop dat Panama eerst scoort en een goed resultaat. Maar Senegal heeft gisteren al bewezen tegen Frankrijk dat, door eigenlijk individuele blunders,
2: ja, ja,
3: toch? De bal laai. Maar Ghana is voor mij wel de favoriet in deze wedstrijd.
2: Ja, voor mij ook, Koesje, om eerlijk te zijn. En dan heb je tenslotte om 11 uur Oezbekistan tegen Colombia.
3: Ja, je ziet wel dat James Rodriguez, mooi boy voor Colombia, erbij is.
2: Luis Diaz.
3: En dat is de grote smaakmaker. Ja. Ik denk dat ook Liverpool, Rashid, de grote fout gemaakt heeft. Om eigenlijk de man die zoveel goals gaan. En kijk wat hij met Bayern gedaan heeft.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Toch? Je weet, als Colombia speelt. En er zijn heel veel Colombianen die wonen in Amerika. En ja, Oebiskan zijn kleine landen die eindelijk voor een steun kunnen zorgen. Dus al met al weer een geweldige voetballer.
2: Ja, we lukken natuurlijk. Oezbekistan zien we ook natuurlijk niet elke dag in actie.

0: Maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer! Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in de buurt voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.
1: Het is weer een voetbaldag. En voor de mensen die dat misschien zijn vergeten, de arbiter die gisteren geen geel trok voor Lionel Messi, waar die discussie ontstaan is, is diezelfde arbiter die de WK-finale van 4 jaar geleden floot tussen Frankrijk en Argentinië, waar Argentinië het won. En Mbappé scoorde 3 maal in de finale en toch geen wereldkampioen werd. Geniet nogmaals. En wat QN Sport betreft, zijn we morgen terug met QN Insight WK-update. Goedemiddag.
2: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen. En de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

smedanca în cușă. Erica is fan QN Sport. Weer hartscherpe analyses. En hij heeft ons ook aangekondigd, echter vandaag, zoals we dat gisteren bekendgemaakt hebben. Geen BT. We stellen u ook in de gelegenheid om goed te kijken naar de wedstrijd. Nu gaande 4 minuten gespeeld in de eerste helft. Portugal aangevoerd door de GOAT, Cristiano Ronaldo, tegen Congo. Later op YouTube een verslag van deze wedstrijd. En later in de vooravond ook een verslag van de wedstrijd Kroatië tegen Engeland. Welke om 5 uur begint. We vragen nogmaals uw begrip voor de aangepaste programmering. We zijn dan kunnen overvals, maar want we zijn aan bekend. Nou sabi dak betina tranga roko. Maar morgen, Tamara, hebben we dus wel bekend natori om 2 uur. Ga je allereerst kijken naar Portugal Congo. May the best team win. En nogmaals bedankt voor uw begrip.

0: Our tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterbus. Number one.
2: Number one.
3: Que massa gangado. Diwo go di manda fukuru akino wakabado eti. Utawaki mo blessi fi eti furonta. Okay?
4: Okay.

0: Biggie stel op. Want if you want a professional junta, na een browser in deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na een K9 Dago, drones, scanners. Na een moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
1: Bij Naskip geniet je van een heerlijke tenpiece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
2: Zanazani, Naskip, Naviu.
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
4: Hey, serieus zo man. En hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
6: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
7: Cooldiepzing. 91.7 FM. This is what we've been waiting for.
8: Nogmaals mensen, wegens WK voetbal is Bakan Natori voor vandaag niet op schema, zoals eerder aangekondigd. En we zappen dat Nolobatori dat die man vragen begrip. Is maar om de 4 jaren, dus let's do it together. Intussen staat Portugal met 1-0 voor op Congo.

0: goes.
1: Hoi mama.
2: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
1: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
3: Wrong. Je zin was 100 euro, Jim.
1: Mama, ik zei 50 euro.
3: Maar dan van je zin naar 100 euro dan.
1: Ik zei 50 euro, mama. 50.
3: Nee, mijn broer. Omdat Debra die zin, Jim, naar 100 die zin.
1: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
3: Maar jij nog. Die zin heeft je Western Union. Die aan Pengelstraat. Want drappen naar top service. Vriendelijkheid. Top. De smijtje is aan het gaan.
1: Ja, maar ik weet, ik doe het toch al 30 jaar via Cari Transfer Western Union. Ze zijn toch aan de Johan Adolf Pengelstraat 192? En ze zijn dagelijks open van 7:30 morgens tot 8:00 avonds. Toch, maar?
3: Ah.

bien, Anomale. Yeah. Your Music Agency presents live op zaterdag 27 juni. Kassaf in Ad Live Entertainment Center. In het voorprogramma Live Sessions en Casimax House Band. Supported by DJ Killy Gonzalez. Kom je uitleven op zaterdag 27 juni in Ad Live Entertainment Center op live muziek van Kassaf. Kassaf, na 12 jaren weer in Suriname.

0: Slim FM, de andere radio.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Een eigen huis, perceel of plannen voor een renovatie? DSB helpt u op weg. De DSB Hypotheekkaravaan staat op zaterdag 20 juni bij DSB Quatta van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Kom langs voor persoonlijk advies, het indienen van uw hypotheekaanvraag, financiering voor een woning of perceel, renovatieplannen en alles rondom hypotheken. Profiteer bovendien van scherpe hypotheekrentes vanaf slechts 7%. Loop binnen met uw vragen en vertrek met een concreet plan. De DSB Hypotheekkaravaan. Zaterdag 20 juni van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags bij DSB Quatta. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
1: Sepi mi kudu.
2: Ja, mi lobby, mi popki. Mi sugru skrati.
1: Shella send money, Jim. Baya me beji. Chami go na carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
2: Vrouw, let japa koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
1: Nee. Mi wan go na carry transfer. Aan de Johan Adolf Pengelstraat.
2: Mi sugru skrati. Als we net hier om de hoek gaan.
1: Unaf verstang in verstand dat mi no wani.
2: Dan breng ik je op de e-bike. Geen benzine verbruik. Da essentie. Odorobaka.
1: Isap sang. Doe zei wani.
2: Mi popchi. A city, eh?
1: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi man biji euro da de wan konjim SRD.
2: Den a euro.
1: Man a Hollands in never stang. Den no habi. Se hebben niet. They don't give. Jung a jiang ting fung.
2: Okay. Da mo chari ga won trawa.
1: Nee. Et foot na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
2: Maar dan hoe dan? Laat Shell zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak give you one doro. Give me no doro.
1: Yep, deka, dief ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi, en buiten din je pa euro so.
2: So my pa euro ne egi oso.
3: Lim Radio, 91.7 FM. Let's improve me.
4: Editing by Tom.

0: Rustig, dikke rustig, my drie. Ja, rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oi, omwika, fai omwika, man.
1: Ruwaka dape, ai, go.
0: Hey, tik alasan, fugwe snel, tik alasan.
1: Hey, wakti, wiku wanta kudape. Oke, Arkino, taye bek, woteke mi.
0: Ja, want dan wat voor maak wat ik aan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
0: Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van
3: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
4: This is a Lim FM production.
5: DJ Denny.

0: Wolf, Orca, Cedre Eric alias Winter, als
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat

0: aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: La luz, come strong as always.

0: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. Imperial Venue is the place. Floraweg 198, Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met big time. Featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de face line-up, Corona Band, Sabaku, Young Koshy, Sankofa, DJ Facebase, MC Zitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en

0: #1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. #1 on Lim on Peterborough. #1.
2: Que massa ganga do. Dio kudi mandal su poro aqui no acabado eti. O tawati mo blessi fieti furonta. Okay?
3: Okay.

Dit is Lim FM 91.7.

0: Slim FM, de andere radio.
1: One more time, you get me, fell.

0: I know all a man a bad man, so man a Satan. You hurry, pick up your goddamn self now. Two gangsta focus.
1: Yo, Elsa for the lorry. You see me?
2: Yo, Nano.
3: Yo, Faka, this Enfer en ik adviseer je om afgestemd te blijven op Lim FM. Vooral wanneer mijn boy DJ.

0: afgestemd te blijven op Lim FM. Vooral wanneer mijn boy DJ Timmy bezig is.
1: Ailem, je doing?
2: Oh, ho!

0: on time.
1: Well, classic ass.
2: Guess I'm gone.

0: Zo. Hele goedenavond.
1: Goedenavond
2: van mijn kant. Dit is woensdagavond, used to be. Waar we al de nummers van de jaren 70, 80 en 90.
1: Heel kort gezegd, toen en nu.
0: Maar je zei al de nummers dat we allemaal kunnen afdraaien.
2: Nee, al de 20.000 nummers gaat niet lukken.
0: Hoeveel songs maakt men per jaar? Hoeveel songs zijn gemaakt in 1984?
1: Dat is een mooie vraag.
2: Dat is een mooie vraag, maar als je hem vergelijkt met anno 2025, dan kan je zeggen van dat je elke week toen een hit had.
1: Ja, dat mag gezegd worden.
2: Maar nu nog duurt het. Je kan ze op je vingers tellen. Mm-hmm. Dat je dan zoveel hits hebt. Die blijven hoor, die blijven.
1: Ja.
2: Die spreken en blijven. Ja. Je hebt hits die komen voor een korte tijd en daarna hoor je ze niet meer. Maar van de jaren 80, 70 en mid-90s. Die
0: omdat ze je aanspreken, toch?
2: Nee, maar je ziet ze ook in die nieuwe songs. Mm. Met die maar neem maar sample van een oude plaat. Mm. En zijn in een nieuw jasje.
0: Ja, ja.
2: Dus vandaar dat het een ongoing thing is. Los van het maar aanspreken. Het is gewoon. Je komt er dan naar uit.
1: Je hebt de smaak te pakken en het leeft mooi.
0: Want voor de mensen die nu 40, 50, 60 zijn, zijn er elke dag ook iets.
2: Maar het is een groot verschil.
0: Geloof me, wij kennen die artiesten misschien niet.
2: Dat is waar.
0: Ik merk het aan mijn dochter van 40. Die heeft elke dag op YouTube een nieuwe song.
2: Dat is waar. Ja. Maar dan kom ik terug op, hoe lang blijft hij populair?
0: Voor hun wel.
2: Dus, ja.
1: Ja, is hoe je het bekeken.
2: Dan moeten we terug.
0: Ze spreken mij niet als we daar aan, dus meneer Arki.
1: Ja.
0: Maar ja, over 40, 50 jaar zullen zij hun used to be hebben.
2: Ja.
0: En dan zullen ze die songs dan gereeds draaien.
2: Ja, dat hoeft zo. Dat hebben we op een stoel weer, Arkin.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, nogmaals, Greg van Egon.
1: Midden. Nice. Lekker. Prettig weer hier te zijn. En te genieten van dit programma. En hopelijk de luisteraars ook.
2: Nee, ja. Sowieso.
1: Zeker weten.
2: Ja, je hebt altijd een grote groep die.
1: Nee,
2: dan,
1: maar je moet bescheiden blijven toch?
2: Nee, zijn we ook, maar die groep die luistert en die hebt vaak van: hé, kan je zo een song voor me draaien? Of hé, vergeet ons niet. Dan hebben we Bar Odi Aladema en de Abra Broki, de Taximase Arki, de mensen van Op Sarabaka.
1: Sarabaka vooral dan. Ja, in Noord ook.
2: Die luisteren ook.
1: Ja. De boys.
0: Wat heeft hij met Grand Creek gezegd?
2: Nee, ik heb Saramaka gezegd.
0: Ja. Je bedoelt Grand Creek?
2: Saramaka was uit de Groningen.
0: Ja, op woensdagavond ga ik achter je rij om te kijken wat er daar is.
2: Nee, Saramaka was
1: uit de
2: Saramaka was uit de Groningen, Columbia, Criolla, Uitkijk. Het is variëren.
0: Ja. Goed, we gaan een beetje graaien, stoeien. Kijken wat we allemaal vinden in de muziekkamer. En het is de bedoeling dat we het gaan variëren in verband met Rocomandé.
2: Ja, Eme, hè. Ik zou graag weten wat het verhaal erachter is. I don't know. Wil jij het?
0: Nou, dat vanaf bespreken voor
2: nee, want de man met kwam pokoe. Nee,
0: pokoe je hem.
2: No, maar de man met kwam pokoe. Voor les man, Rokoma. Ook die pokoe. Mis haar, hè?
0: Is hier, man. Is die Latinos, no?
2: Ik dacht Expo-stars, volgens mij.
1: Jere,
0: is boogie, no?
1: Nee, maar jere, no.
0: Dan moeten we daarmee starten.
1: Ja, maar bij mij gaat het erom. Ik voel een sabba achtergrond voor Rokomandi. Damna, sab, dit is les man, de jere.
0: Nou ja, ik zou niet willen horen in de groep. Dat is eigenlijk les man die zo vieren.
1: Dat zouden we niet hier zitten, toch? Nee, man.
0: We draaien dan track nummer 5 af. Even kijken hoor. Dit is een andere man.
2: En zo heb je op deze woensdagavond een used to be. En dan gaan die mensen genieten. En vooral als sommige nummers worden. Oh ja, deze was ook
0: ik ken die zo niet. Deze. Is deze Rismadine, toch?
2: Nee.

0: de Exmo-stars. En jij wilde de mensen van Fremuzu Ozo nog groeten?
1: Nee, want toch nog een beetje jong.
0: Wat is dat?
1: Nee, het was me kon verstaan dat Fossi, ik ben op een danspresident, maar ik kan even de moesten ofzo. Dus degene die het misschien weet, ze kunnen het voor me.
0: Blijkbaar ga je dus vandaar met de rode plek. Vlek. Tijdens het dansen van de moesten ofzo. Of is het een mampira?
2: Dat kan.
1: Dat kan.
2: Als je gaat rappen en gaat, maar je hebt go.
1: Hallo, Fiep. Na, Vasaning. Krappe olie.
2: Ja,
1: dat is goed.
2: Dat is voor de mensen.
1: Nee, dat is goed. Ik kan me schieten toch. Ja.
0: In elk geval, ik hoop dat iemand ons kan vertellen die op jouw verzoek waar.
1: Ja.
0: Waar en wat.
1: De maar bij waar Fremuzu
0: Ozo was en wat.
1: Fremuzu Ozo. Is van de jaren 7, toch hoor.
0: Ja.
1: Ik heb Grandma Ozo minus.
0: Maar zou wel in de nachtelijke uren zijn.
1: Sowieso. Want de naam zijn
0: in de nacht.
1: Fremuzu Ozo.
0: Ja.
1: Dat
0: kan je om 10 uur morgen zijn.
1: Je weet toch, als je vroeg in de ochtend thuis komt, toch?
2: Adoenaki.
1: Dan ben je takkie van Tefre Musu Bidna Sapatia en Las Ozo Yuru.
2: Zo, wauw, is dat zanda?
0: Nou, je kan odeur voor me komen doen,
2: joh. Odeur, meester, odeur.
0: Oké, gaan we die mampira doen van Jean Blom?
1: Ja, natuurlijk. Ja, eenmaal het krioelt.
2: Mm. Ja.
1: Dan
2: alleen weer dus.
1: Ja, dat is daar. Mampira beti mi.
0: Maar Jean heeft het heel goed gedaan in zijn tijd, hè?
1: Ja, daarnaast had hij ook een mooie bekende plaat, hoor.
0: Grun Grun Grazi.
1: Ja, maar was ook de reggae achter Poku.
0: Ik weet het.
1: Kan
0: het?
2: Oh! Ik klink in een bom.
1: No, dat na Buguru.
2: Dat
0: is Kronto.
1: Dat is Kronto.
2: Ama Apuantu. Jean Blom.
0: Maar Angus Revina, maar Chibong.
2: Ik klink in een bom. Nou, maar heeft ook in. Ik kom er zo op.
1: Dat ik dat vader, dat mijn broer is tong. No. Het is Happy Boys.
2: Ama Abetu. Je was er aan mij. Wil je met me strijden? Hoe deur dat me naar de?
0: Wil je met me strijden?
2: Nee, mama. Fos Boegroe.
1: Wat heb je dat je plat gemaakt? Wat soort reggae achter pokoe?
2: Momentje, ik keer zo met die buiten de uitzending.
0: Mampira gaan we niet beluisteren.

0: Mino Mamoro, Mino Mamoro, de stiekem zijn te gericht.
1: Maskita, hoor ik.
0: Je van die groene maskita kandra.
2: Ja.
0: Flit.
2: En flit.
1: Black flag.
2: Black flag.
0: Ai.
1: Mas tu tá her câmera aí, abi, botou essa câmera.
2: Mata. E mais vou para met e-mail, dan dan recomendei, dan wes koi com tu ao hoor. Dan dat it be up there. Look, as like DJ for se dan had je een selectieve groep. En le pau sabe toch in de jaren 70 toch dat is Kawina normaal bij draaien een foto. En ook toen Biggie Poco was ook een soort taboe voor de, het nachtleven, nogmaals, het nachtleven in de discotheken. Dus dan, op later leeftijd maak ik kennis met bepaalde nummers. Want je was sick, bezig met dance music. En Biggie Poco normaal bij draaien toch. Tel ik witte visie kon. Naar mijn bedrijf in de discotheek.
1: In de discotheek.
2: Dus meneer Tak, de band bij Plekkoena, Uboka, Vrouwencentrum, Karkong, Pijl en Boog. Maar ik ben niet begonnen aan de dansen dat. Want dat is zo. Is dat toch zo? Bikkel begonnen.
1: Ja, Bikkel.
0: Dus dat ken je die song niet van Beren Dipi Jimmy. Janko Bere.
2: Janko Bere.
1: Janko Bere.
2: Ja, dus als DJ had je een collectie. Ik ben bij je naar Discord. Ik ben
0: Ik ben
2: wel.
0: Zing het even. Maar
2: je weet thuis, in een stad, toch mocht je geen Nederlands praten.
1: Nee.
2: Ja, dat is, het was, ja, maar Janko Bere, kom Arke.
1: Weet ik wel, kijk dan, mijn mama zingen. Janko Bere, ja maar, go door no. We beregim. We beregim. Nee, maar dat waren die goede oude.
2: Maar je hoort ze echt niet meer, nee. zo niet meer. Je moet ze. Echt de. Ik ben gewoon een band, Machino House Band.
0: MHB.
2: Dus los voor de Casaco Masters, Cosmo Stars en zo.
0: Maar dat was een showband.
2: Ja, die was een showband, ja. Een showband dat maar bij Orga, Rumble in the Jungle.
1: Oké.
2: Daar ben ik Sander 1. De installatie, torenhoeken, kasten, man. Ja.
0: We gaan het over een andere boek gooien nu.
2: Yes, we gaan.
0: We vervelen gewoon nooit. Deze song blijft altijd nice, hè?
1: Altijd mooi om te horen.

0: Bandolero Pares Latino. Hai hangre?
1: Ja, ja, nee, dat was eten, kapus. Jullie goede eten en samen met Don Quixote. Ja, die.
0: No,
1: ja, no, senor.
0: Je was een headbanger rapper, hè?
1: Ja, ik
0: dacht
1: ja,
0: dat Waylon Werner deze plaat heeft geïntroduceerd. Nou, dit is Used to Be op deze woensdagavond. En zoals jullie weten, we draaien de muziek van de jaren 70, 80. De muziek die werd gedraaid in de discotheken, op huisfeestjes. En ook op de radio. Ze waren allemaal hits. En we proberen dan op deze woensdag jullie terug te brengen in die tijd. Waar je de glorie van je leven had.
1: Ja.
0: Cliff?
1: Ja. Ik denk ja, nog steeds misschien, maar je was iets jonger toen. En dan kon je veel meer.
2: Ja, dat lukt nu niet zo als...
1: Nou, is net een dieselmotor. Ja, met starting en een beetje opwarmen. Ja, ja, ja, maar dan gaat hij. Ja, gaat. Go. Je moet jezelf goed inspreken. Oh ja,
2: opwarmingsmiddelen
1: nodig. Nee, ik niet. Ik zeg, is die tijd
2: nu. Je moet gries, extra gries insmeren. Serieus?
1: Nou, ik denk met gas en oil gaat het iets sneller gaan hoor. Nee, maar het is een tijd waar we genoten hebben en nog steeds van genieten.
2: Ik zie een song in, eigenlijk past deze song niet in de, of op de lijst, nou, van de manier, op Bokrioro. Wel leuk om naar te luisteren,
0: oh, van,
2: maar is niet echt,
0: is
2: maar,
0: nee, het is
2: een paar van 3 jaar terug aan.
0: Daga heeft het opnieuw gezongen ja, in een andere jasse, maar het is een pokoe van de jaren 80 toch. En men gebruikt het vaak, mina afusensi.
1: Ja.
0: Mina ma brokomi.
2: Oké, laten we toch even ernaar luisteren. Ja,

0: zo 1, 2, 3 jaar terug. Daga! Dan gaan we het... Ik weet niet dat dat goed is.
1: Nee, weet ik, ja, weet ik. Maar ik heb maar twee, toch?
0: Ik heb maar één, Daga.
1: En Latinos.
0: Ja, Daga en Frankie.
1: En Frankie, ja, ja.
0: Frankie is er nog.
1: Maar Daga is...
2: Ja, no.
0: No, maar op.
1: Nee.
0: We hebben het hier bekend gemaakt.
1: Ja, oké. Mijn excuses. Ja, mijn excuses.
0: Oké, gaan we lekker verder of wordt dat Tori even? Alvorens self-control in te schrijven.
1: Je hebt een oorlog, ook een bloem, 50.
0: Dat is maar de eerste man die dat zei, ja. Bloem, 50.
1: Nou, naar de wakaman.
2: Ja, voorzien, je bent een schoen dame te jaskana. Naar de oorlog, de oorlog taki.
0: Nu is het jaskana. In een eiken.
2: Een kabroko.
0: We oefenen als maar even.
2: Ja,
0: je
2: bent niet tactier, boys.
1: Dat waren woorden. Nelik Stanko. Stanko.
0: Jij zegt Stanko, maar niet paté, maar we zeggen, mijn pel.
1: Pel, ja, pel. Papier met dat ik doe, mijn pel, mijn pel.
2: Ja, dat was die tijd. Elke tijd heeft zijn takjes.
1: En de massa die lang weg zijn gebleven. Dus je merkt gelijk, if de man kasaran aan, dan heb ik gebruikt de woord. Nee, ze is gebruikt, hij is al lang vervallen. Dat is dat je ook allemaal van, hé, daar maar je tak van, oei, ja, zo oene tak aan het morgen nog.
2: Nee, omdat Ucha wordt, Ucha, ja.
1: Is dat zo leuk om te lezen? De Orgoma Festa, daar heb je die houten klapstoelen. No? Nostalgie, ja.
0: Maar een show naar iedereen komt. Iedereen die komt, komt met de eigen klapstoel.
1: Met mijn eigen klapstoel. Waar moest je voor zien? Nee, maar gewoon je Orgoma dansen, maar Osso dansen. Mm-hmm. Je hebt ook met houten klapstoelen naar de Udo Tavara. Met een bruine zak maar, en een kaars.
0: Alleen maar groene sof.
2: Het is een mooi idee, maar mijn broer, hoe doe dat? Hoe doe los aan jou meer?
1: No, adete. Maar het zou leuk zijn voor Orgo zo'n feest, want ik heb een etisch party. Dan heb je dan...
2: Dan heb je put one fire lobby en one soort met een beetje water. Kandela in een papieren zak.
1: Een bruine broodzak.
2: Ja.
0: En een groene sof.
2: Jawel, satine bij ontbreekt nooit. En passeer in een goeie nyami ingi satine. Ja, Bele.
1: Bele, fijn. Ja.
2: Dat waren die tijden, ja.
0: Self-control.
1: Ja, er zijn volgens mij van deze pas zijn er twee versies uitgebracht, toch? Ja.
2: Van Raf.
0: Mijn vaderen, dus ze hadden echt een sexy stem.
1: Ja. Mooie lippen.
0: Helaas ook, ja.
1: Is het ook?
0: Helaas ook al overleden.
2: Ja.
1: Laura Brannigan.
0: Je was dol op de lippen.
1: Kijk, elke persoon heeft een kijk op zaken, toch? Trauma loopt.
2: Breedvoerig.
1: Trauma loopt.
2: Smalkalde.
1: Maar soms een lip maakt heel veel uit.
0: Ja.
1: Daarom had je ook die groep Lips Incorporated.
2: Jawel. Nu denk ik, maar ja, taktier, boys.
0: Nee, de andere groep dat de hips.
1: Nee, dat was van Shakira, hips don't lie. Daarom wil ik op Mighty Sparrow, toch? Ik moet zingen op Paramaribo.
2: Ja.
1: En
2: dan aan mijn Surinaamse
1: vrouw. Ja.
0: Maar was Lionel Richie ook lid van Lips Incorporated?
2: Nee, hij was van Bandag. Een beetje aan lippen.
1: Dat lijkt Aerosmith, toch?
2: Ja, maar mijn broer...
0: Ja, Aerosmith is...
1: Ja.
2: Om een babyface met kapoko. You got the lippen pill. Lionel, Fiera Uno, het was maar een grapje. Ja.
0: Maar je hebt het over de lippen van Laura Brannigan. Heb je wel eens iets gezegd over de benen van Tina Turner?
1: Ik heb echt, no. Het vult me niet op. Nee. Gewoon.
2: Het viel op, maar aan de
1: Nee,
2: het
1: viel mij niet op.
2: Oh,
1: ja,
2: nee, aan de
1: niet
2: arm
1: op.
2: Niet.
0: Ja, ja. Nee, nee, nee. Hart.
2: Mijn broer daarom. Hij Nee, aan de haar mee. En het waren wel...
0: De strakke benen.
2: Ja, en harde kip is ook lang om zacht te worden. Nee, aan de haar mee, eerlijk. Het staat mooi muziek, maar tot daar. Tot daar.
1: Mijn,
2: Velen zullen het niet eens met me zijn, maar smaken verschillen.
1: Mijn favoriete artiest is nog steeds Sade.
2: Ja, mooie vrouw.
1: Ja, mooie lippen.
2: Mooie vrouw.
0: Jij ja. kijkt dus constant naar de lippen.
1: Mm. Onder andere.
0: Ook de lippen van Sade.
1: Ja, als je naar die...
0: Vertel.
1: Nee, kom contact om ze. Anders leek als we dan...
2: Je noemt maar een krankiriki, bro. Dat nou is... Je hebt dat fructorie, ja.
1: Nee. Dus voor ze me begon de Rijpoko, dan had ik altijd die album van haar, Smooth Operator. Dan mijn draaier album, terwijl ik bezig was met muziek te selecteren voor Bono Adasi.
2: Mm. Dus
1: het bracht
2: muziek,
1: helemaal tot rust met concentrering van ai. Bijvoorbeeld Cliff in de jaardag, Amanda, 35 jaar. Dan heb ik ze dat na 50 kolo, 35 kolo, dan mijn paai voor haar netje. Je draait 7 uur lang, je door je show de Biggie Box voor 35 gulden.
2: En dan moest je poko ook?
1: Maar dan ben ik draaien poko voor Sade. Mijn arke heel album gewoon om te focussen op die dansie.
2: Ja.
1: Dus dat,
0: operator.
1: Dat was mijn manier van concentreren, voorbereiden om te gaan. Toen was mijn boekje van ik ben jaren kom voor me draaien.
2: Mm-hmm.
1: Dus dat was mijn manier van concentratie.
2: Nice.
1: En het is altijd een van mijn...
2: Ze was ook vooruitstrevend. Dat kon naar Oekoe toch. Ze was heel vooruitstrevend. Maar mooie vrouw.
0: Ja. Nog steeds hoor.
1: Ja man.
0: Chardé Adou.
1: Ja man.
0: Oké, wacht even. Ik zoek even nog naar de lippen, de muziek van Laura Bergen.
1: Ze had een ballad, Tiamo.
0: Ja, man.
1: Ja, en dus ik kende Tiamo en Self Control.
2: Maar
1: Self Control was...
0: Gloria, Spanish, L.A.
2: Gloria, ja.
0: Dat is nog eentje van I Found Someone.
2: Some? Dat min is al bieber.
0: Het is een ballad.
2: Oh, oké.
0: En The Power of Love, no?
1: Nee.
2: Heb ze dat ook?
1: Laura Bergen, The Power of Love?
0: Eigen vers.
1: Dus, want die plaat is door vele gezongen, hè?
0: Eerste Blij, Celine Dion.
1: Ja. Oké.
0: Jennifer Rush was de eerste, dacht ik.
1: Jennifer Rush.
0: Maar goed, laten we luisteren naar Laura Bergen. Daar komt ze. Alle spotlights.
1: En deze band gaat alleen naar een slow serie. Daarmee de hebben we politie.

0: Take My Self-Control. Dat betekent dus dat ze zich helemaal aan jou heeft overgegeven. Wat doe je dan daarmee? Het is trouwens echt een apart soort ding, hè?
1: Ja.
0: You take my self-control.
2: Dat is diep.
1: Heel diep.
2: Ah, hij is diep.
1: Je mag alles doen.
0: Ja,
2: dan haal ik de vrouw tegen je. Mijn loopje lang aan mijn hersking.
1: Ja,
2: toch? You take my self-control.
0: Maar wat vraag je er je enkel ook? Of je geniet?
2: Nee, het is duidelijk.
0: Yes, king.
2: Ja, het is duidelijk, ja. Mm. Ja, if, als je dat tegen wordt gezegd, dan heb je een verstand.
0: Mijn loopje lang aan mijn hersking. Je zegt king, dus ik dacht.
2: Nee, maar het is gewoon, het is een, wanneer, het is een hele, hoe noem je het, een...
0: Wat ze zeggen, geef me hele navel aan jou.
1: Huh? Ja, nou, ik kom van je met geheel mijn hart, maar van je kan lichaamsdelen daarop en dan, minuutair, is goed zo.
2: Ja, maar, begin je met botakje van, maar ik kan niet in je hart zien.
1: Dat is waar. Dus dat je leert onderofin. Maar ik ben je giakumba.
2: Maar dat tegen je van, kus maar 10 centimeter onder mijn navel, jij nu?
1: 10 centimeter.
0: Oké, okay, nu gaan we naar de volgende plaat.
1: Ja, het wordt...
0: Toevallig hier die plaat, niet mag de mocho.
2: Maar...
0: Toevallig,
2: ja. Maar, kijk, ik kan wel een appen, maar veel het wordt verkeerd geïnterpreteerd, hè.
0: Mm-hmm.
2: Ja, wat? Dus, het woord mocho.
0: Oké.
2: Okay. Ja. Je mag trots zijn, even maar carry one mocho, je mag trots zijn.
1: Waarom?
2: Betal je poko nee, Arkeng.
0: Je hebt een opmerkelijk ding gezegd, joh. Je gaat uit 10 centimeter onder mijn
2: sap dat die botel er wel, man. Mijn sabi. Ja,
1: Klip, je moet er een poko daar. Laat nu voor zat jouw afhalen.
0: Ik zou een meest lat nemen.
1: Een meest lat.
2: Es es
1: es. Lu ku sentimit no lu ku millimeter era wala. Yo misi a planga. A plankton.
2: Es que fantasy.
1: Cuatro miniser LPP boy. Plant alles.
0: Dan moet je gaan keuren ook nog.
1: Boy.
0: Niet viskeurings, maar vlieskeuringsinstituut. Het blijft fika hier.
1: Hey, ko arko. Ko arku poku ya.

0: Gezellig, hè?
1: Ja, man.
0: Nou, echt in de rij pakken.
2: In de rij, man. Hallo.
0: Hij zei het zo mooi. Dat ben je, in de, je bent achter iemand die dus goed voorzien is. Yes.
1: Van?
0: Start.
1: Oh. Ja, ja.
0: Een tere.
1: Ja, ja, ja. We zijn hier maar met wat je raar wordt.
2: Nee, maar dan...
0: Hij doet de iemand, maar dan wordt het gelijk...
1: Nee, buiten. Nee, dat gaan we niet doen.
2: Nee, maar wat je zei, het is... Je hebt bepaalde nummers dat automatisch aan dans voor je voorroep.
0: Mm.
2: Ja, en dat geef je als DJ ook een kick van, oké, deze slaat in.
1: Ja, ja,
2: want zo is je draait, want je net helemaal niet meer dansen.
1: Ja.
2: Nou, one pokken om een verschil.
1: Mm.
2: Ja, en dan zie je van dat dit wil je de mensen horen.
1: Maar dit is je variatie, ja. Leuke plan.
0: Ja, mooi plan. Ja.
2: Je weet ook dus dat, je weet, overal ben je er ook al, ja. Jaro zomaar ook te doen.
1: Ja.
2: En zo ook bij de DJ's vroeger. Mm-hmm. Van nu, het zal wel ook zo zijn, maar voorzien, contact je van jari. Dan ik kan niet voor contract. Maar dan klef jere, en dan die je toe van dat, ama, je accept me. Dan moet je zoeken of take je nummer. Van ik kan ook voor je komen draaien, maar voor veel minder, de helft van de prijs. Dat je denkt aan je hoofd, dat ik ga klef vragen, maar klef weet geen moer.
1: Ja,
2: toch?
1: Ja.
2: Maar alleen dat hij en de gunner trouwen.
1: Ja.
2: Dat was gering in slag, hoor.
1: Ja.
2: Ja.
0: Dat was.
2: Ja. Het is, ja, all around.
0: Mm.
2: Het is echt een grote vraagteken. Ik heb altijd de gouden regel. Wat voor jou bestemd is, komt naar je toe.
0: Ja. Maar ik ben even mooi.
2: Asadeba.
0: Never mooi.
2: Verband met 1 mei. Rokomandee. Used to be op deze woensdag. Let's